0: boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in het deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatsverkiezingen. Het resultaat voor de CDU was daar minder dramatisch. De radicale linkse partij, Die Linke, werd er de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat hij opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandeld, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: In Colombia bedreigt een grote natuurbrand een toeristisch stadje in het centrum van het land. Eén hotel werd al geëvacueerd. De brand heeft al een gebied van enkele honderden hectare verwoest, maar is nog niet onder controle. Er zijn zo'n 250 brandweerlieden ingezet en ook enkele helikopters van het leger. Bosbranden komen wel vaker voor in Colombia, maar ze zijn dit jaar intenser door het weerfenomeen El Niño. Op dit moment woeden er in het land in totaal nog 18 natuurbranden. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. En hij was tevreden met zijn tijdrit.
2: Vandaag was het echt de bedoeling om volledig te focussen op de koers en van tussentijd naar tussentijd te gaan. En ja, het was meteen goed. Ik had het gevoel dat ik mijn bochten supergoed nam en dat alles echt perfect verliep vandaag. En dat ik van punt tot punt echt aan het uitlopen was, wat dat ook het doel was. Dus ja, het kon niet beter gaan vandaag.
0: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Latijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicale linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan een week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan. Dat zou naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. In Groot-Brittannië heeft Charles Spencer, de broer van prinses Diana, in een interview met de BBC scherpe kritiek gegeven op koning Charles en de Britse pers. Dinsdag verschijnt een boek van Charles Spencer over zijn zus. Correspondent Lia van Beckhoven volgde het gesprek.
1: Wat hij vandaag zei, Charles Spencer, de broer van Diana, in een interview met de BBC, een lang interview. Hij herhaalde wat hij eerder had gezegd in het boek, hè, dat prins Charles, toen hij verteld werd van de dood van Diana, dat hij klonk als een loterijwinnaar, dat ze opgewonden en verrukt klonk. Hij herhaalde ook dat Diana dus meerdere malen geprobeerd zou hebben om zelfmoord te plegen. En hij zei, de manier waarop de Britse pers Harry en Meghan behandelt, dat hem heel sterk doet denken aan hoe ze achter Diana, achter zijn zus, aanzaten.
0: En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. Hij was tevreden met zijn tijdrit. Uiteraard. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: deze 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Voorpommeren de kiesdrempel niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is de eerste keer dat de partij bij een regionale verkiezing niet boven de drempel van 5% komt en dus ook geen zetel heeft in een deelstaatparlement. Bij de verkiezing in Mecklenburg-Voorpommeren werd de radicaal-rechtse AfD de grootste partij met ruim 38% van de stemmen. Ook in Berlijn waren er deelstaatverkiezingen en ook daar verloor de CDU. De radicaal-linkse partij, Die Linke, werd in Berlijn de grootste. Bondskanselier Merz heeft laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat van zijn partij, maar hij zet geen stap opzij. In Austin in de Amerikaanse staat Texas is een man zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. De agent zou op de man geschoten hebben tijdens een achtervolging te voet. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat 2 Amerikaanse burgers werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen op straat na het nieuwe incident om te protesteren tegen de immigratiedienst. In het oosten van Congo begaan de rebellen van de gewapende groep M23 gruwelijke mensenrechten schendingen tegenover de lokale mijnwerkers daar. Dat blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. De mijnwerkers zouden onder meer gefolterd en mishandeld worden. Enkele van hen werden ook geëxecuteerd. De rebellen zouden de mijnwerkers ook dwingen om meer dan 1 week ondergronds te werken en mineralen te delven. Het gaat dan vooral om goud en coltan, die zouden naar buurland Rwanda gesmokkeld worden. De Rwandese overheid steunt de M23-rebellen. En in het wielrennen is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden op het WK in Canada. Hij was bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Filippo Ganna. Evenepoel is de eerste wielrenner die 4 keer op een rij een WK tijdrijden kan winnen. De Belgische bondscoach Serge Pauwels was tevreden met het resultaat.
1: We hadden een tussenpunt na 5 kilometer. En daar rijdt hij al 10 seconden op onze meting sneller. Maar dan nog, dan blijven we gewoon vanuit de auto super gefocust. Omdat natuurlijk er ligt altijd een fout om elke hoek. Maar goed, hij leek wel heel de tijd in controle. En hij rijdt eigenlijk weer de perfecte tijdrit. Dat doet het beste verhopen. Het geeft ook veel vertrouwen. En nu moet hij gewoon een week nog in die flow blijven. En dan gaan we wel een goede kans hebben ook op de wegrit.
0: En dan nog het weer. Het blijft droog met temperaturen rond 11 graden. Na de ochtend de zonnig weer en temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

0: 5 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Betty van Rompuy. In Duitsland heeft de CDU van bondskanselier Merz bij de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern de kiesdrempel van 5% net niet gehaald. De Christendemocratische Partij strandt op 4,9% van de stemmen. Het is voor het eerst dat CDU de kiesdrempel niet haalt in een deelstaatverkiezing. AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38%. Ook in Berlijn verloor CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalden er bijna 26%. Friedrich Merz heeft meteen laten weten dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het slechte resultaat. Maar hij denkt niet aan opstappen. Duitsland is klaar voor hervormingen, zegt hij.
1: Ik übernehme diese Verantwortung, denn ich möchte unser Land voranbringen. Deutschland is reformfähig.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Omdat de risico's onvoldoende bekend zijn, pleit de Liga voor een volledig onderzoek van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. De Liga lanceert ook een campagne over het vrouwenhart, met getuigenissen van patiënten en steun van BV's en influencers op sociale media. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Scott Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie tussen beide landen verminderen. Op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Hij reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Evenepoel vond zelf dat hij wellicht zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu 1 punt van leiders Union en A-Gent. Racing Genk staat 10e. Nog een andere uitslag van gisteravond. KV Kortrijk won met 1-0 van SK Beveren. Het weer. De dag brengt veel zon met hoge wolken. Temperaturen tot 20 graden. Meer op 14nieuws.be.

tussen Kortrijk en Lauwe, Blans en zijn Bert. Meisje, nog een keer, want het is het kind werd. Een paard en een karre, al wel 100 jaar lang, doet toch diezelfde.

Je zegt, je zit zat, wat is er aan te zien? Er zijn nu toch veel beter dingen om te rien. Een kar, och jere, dus het klappen niet werd. En wat voor speciaals is er nu aan een paard?

Anoltje en daar ziet een groot gat aan een stert. En hij vertelt van zijn grote voyage met perd en karre en heel zijn menage. O, Blanse, Blanse, Blanse en zijn perd. Jack, Jack, you Jack, mijn perd. Het perd stapt voor de ook vol diepe gedachten, wat hij van zo'n beste nog niet zou verwachten. Die smerige auto's, dat stinkt ongezond. Hij kruilt je onder neus van een perdenstront.

Hij weet heel goed, er had niks van verloren. De Musnepstraat had er niet van dood. Drie zijn stank is een ander zijn brood. O Blanche, Blanche, Blanche zijn paard. Jack, Jack, je Jack zijn paard. Ja, zo is het leven en zo is het goed. Hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Gezeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche, oh Blanche, Blanche, Blanche en zijn paard. Tja goed, hij gaat niet verbeteren, hoe hard hij ook vroet. Vlieg naar de maan en schiet al kapot. Gezeg, ik moet dat, wie is er hier de zot? Blanche.

in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie.

0: 6 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorg voor mensen met dementie kost jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. Dat blijkt ook, of meer mantelzorgers liever, zorgen er ook voor dat de economische waarde van bijna 3 miljard euro per jaar ook verloren gaat. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
1: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Ongeveer de helft van zowat 325.000 studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Brussel zit op kot. 1 op de 3 studenten die niet op kot zitten, zou dat wel graag willen. Dat blijkt uit een bevraging van het Steunpunt Wonen. Veel studenten gaan niet op kot omdat het te duur is. Een kot kost gemiddeld €620 per maand in Vlaanderen. Daarnaast zijn er ook te weinig koten, waardoor de prijs dus niet meteen zal dalen. Het consumentenprogramma Win-Win gaat deze week dieper in op het tekort aan koten en de hoge kotprijzen. Egbert Lagaard verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaard was van 2020 tot 2023 voorzitter van de liberale partij toen die nog Open VLD heette. Bijna 2 weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaard is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. 3/4 van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna 1 minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit, want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten, maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Club staat nu op 1 punt van leiders Union en AA Gent. Racing Genk staat 10e in de stand. En KV Kortrijk won gisteravond met 1-0 van SK Beveren. Het weer vandaag, zon met wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Tot 20 graden dan ook. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Ton.
4: Radio BNE.
3: Goedemorgen, 21 september is Wereld Alzheimerdag en Internationaal Dag van de Vrede. Daar zit zeker muziek in, hè. Fijne maandag.
5: Radio BNE, klaar wakker.
4: Herbert Verhagen.

Gladys Knight en de Pips mochten het lint doorknippen van deze nieuwe week klaar wakker. Ja, honderden luisteraars tellen af hè, naar komend weekend, want dan gaan we op Radio Benecruise. Heb jij specifieke plannen? Is je werkdag al begonnen? Of luister je ergens in het buitenland? Ik lees dat met veel plezier in jouw bericht. Het is meer dan welkom via Radio BNE op 14 Max.

Sandra Keen en Frank Galan zongen Diana Ross. En Franks grote idool Julio Iglesias zong het ook. Samen met de recent overleden Dolly Parton. Ook dat is een hele mooie versie. Met welk lied heb jij een bijzondere band? Wat is het lied van je leven en waarom? Hier kan je het aanvragen, hè?

Chuck Berry tot 13 minuten over 6. Vandaag zijn we de 21ste september en op diezelfde dag in 1967 werd de kleurentelevisie voor de allereerste keer voorgesteld aan het grote publiek. Dat was tijdens de elektronica-beurs Virato in Amsterdam. Als jij iets kan vertellen over de intrede van de kleurentelevisie bij jou thuis, graag, stuur je bericht maar door op VRT Max. En dit hier is een kleurrijke plaat van Donovan.

Sir Duke and Evergreen van Stevie Wonder. Heb jij al de app van VRT Max op je smartphone of tablet gezet? En wist je dat je die ook kan personaliseren, naar je hand zetten, zeg maar? Via kanalen kan je Radio Bene aanklikken en dan is het belangrijk dat je ons volgt door Radio Bene een hartje te geven, want vanaf dan weet VRT Max dat je graag naar Radio Bene luistert en zal die app je voorkeur onthouden. Probeer dat eens.

koud vuurwerk bestaat ook, maar dit was duidelijk warm vuurwerk tussen Senna en Sven Versteeg. Het is 7 voor 6:30, naar de 80's nu voor Fiction Factory.

Fiction Factory, een muzikale eendagsvlieg waar we vanaf blijven met onze vliegenmepper, want Feels Like Heaven klinkt nog altijd hemels. Dat liedje stond in onze hitlijst ergens in 83. En later in deze Klaarwakker is er weer de Vlaamse top 10 van toen, met een nummer van Wil Tura dat je vermoedelijk al heel lang niet meer hebt gehoord. Alhoewel, die echte Tura-fans mogen we niet onderschatten, hè.

Freddy James, het is 6:30. Een tijdstip waarop we elkaar een goeiemorgen toewensen. Tenzij je op vakantie bent in Canada. Hans Soenen stuurde goeie avond met een reeks topfoto's. Eén minpuntje waar hij verblijft. Lekkere koffie is er niet te vinden. Ja, dat is zonde, hè? Dit is file naar Antwerpen op de E313, 25 minuten al vanaf Massenhoven. En op de E25 in Luik is de Quaantetunnel afgesloten. Dat komt door werkzaamheden.

In het voorjaar van 2028 gaat Porselein in première in Lint. Een musical rond de liedjes van Jasmin. De bedoeling is om ook een nieuwe generatie kennis te laten maken met de kracht en de schoonheid van haar repertoire.

Wist je dat collega Vanessa van Hoven haar programma Goedgezind altijd begint met de plaat van de Beatles? Zij is er weer de hele week van 4 tot 6. Maar eerst klaar wakker worden, hè. Het kan hier ook lekker rustig met David van Dijk.

De OJ's, I Love Music. Het is Wereld Alzheimerdag en wie met die ziekte te maken heeft, die weet het maar al te goed, dat muziek o zo belangrijk is. Daar krijgen we straks een getuigenis over bij het lied van je leven.

0: Split Ends, Message to My Girl. En over berichten gesproken, de knop om er één te sturen naar de Radio Bene Studio, die vind je op VRT Max. David, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Herbert.
0: Ah, het was een wisselvallig soepje, hè, afgelopen weekend. Herfst en zomer.
1: Ja, dat is zo. Deze week zal het zomer zijn, maar we starten wel met veel lage bewolking. En dus ja, de zon weet daar wel gaten in te branden uiteindelijk. Toch een aantal zonnige perioden en wolkenvelden vandaag. Temperaturen rond een 18, 19 graden. Mm-hmm. Rustig weer ook. Dus weinig wind. Als die richting weet te kiezen, eerst zuidwest, later noordwest. Volgende nacht krijgen we dan eerst helder weer. Minima rond een negental graden. Dus toch wel fris. En dan ja, kan er hier en daar wel lage bewolking of wat nevel of mist ontstaan. En morgen kan dat op sommige plaatsen wel ja, redelijk lang blijven hangen. Er zit veel onzekerheid over waar en hoe laat dat die wolken zullen zich vormen en terug verdwijnen. Op sommige plaatsen kan dat vrij lang duren. Op andere is dat dan vrij snel beklonken. Met zon temperaturen rond 19 à 20 graden. Het blijft rustig. We hebben woensdag dan flink wat zon en dan gaat het kwik naar een 20, 21 graden al. Nog altijd een zwakke veranderlijke of een zuidoostelijke wind. Donderdag draait de wind, ook al is ze dan zwak, naar het noorden. Dus dat betekent weer wat koeler weer met 19 graden. Met zonnige perioden en wolkenvelden. En dan vrijdag, ja, dan veel zon met temperaturen die dan oplopen naar een 1, 22 graden. En dan zijn we vertrokken voor een weekend met 23, 24, mogelijk zelfs 25 graden. En ik zie ook dat dat verder gaat tot ja, 1 of 2 oktober.
0: Wow.
1: Dus dat de volgende week ook behoorlijk goed zou zijn. De kansen op neerslag die zijn klein. Niet onbestaande, maar klein. En ja, natuurlijk wat we wel merken, soms met brede opklaringen, 's nachts is dat die temperatuur dan wat ja, begint te zakken. Hè. Dat, 9 à 10 graden is dat mogelijk. Op sommige plaatsen is dat wat meer. Volgende week zitten we dan weer rond 15, 16 graden, sommige nachten. En dus ja, die 25 graden, begin oktober, we hebben dat nog meegemaakt. Maar dat komt inderdaad niet elk jaar voor.
0: Heerlijk, mij hoor je niet klagen. Bedankt David, tot straks, hè. 7:15.
1: Tot dan.

Isley Brothers en daarvoor Radio Beni-collega Yannick Bouvy. Een van de stemmen tijdens de Rat Pack Live Concert, de Christmas Edition, op 8 november in de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen. De VRT Big Band zal daar ook Lies, Helmut Lotti, Kleimans en Van Geel, Loredana en Barbara Dex begeleiden. Nu is het zo dat de namiddagshow al lang is uitverkocht en voor de avondvoorstelling zijn er nog maar een paar tickets beschikbaar, een handvol. Dus ja, haast en spoed is dit keer zeker goed. De laatste kaart vind je bij Radio Beni op 14 Max.

0: Demis Roussos was aan het wuiven met zijn propere zakdoek. Als ik de platenlijst van het komende uur bekijk, heb ik al veel zin om eraan te beginnen. Rob de Nijs, BZN, Margriet Hermans, Adamo enzovoort. Maar eerst het nieuws van 7.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
3: Code Yellow!
4: Oh, zalig, hè?
5: Ja, zo helemaal alleen in de natuur.
4: Oei. Mijn enkel.
5: Schat, ça va?
4: Nee.
5: Wat kunt er nog op staan?
4: Zo'n beetje.
5: Oh, schat, we zitten niet midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar bij zijn ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
4: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
5: Ah, dat is in orde dan.
6: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.
7: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: Goedemorgen, VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. In Duitsland zakt de CDU van bondskanselier Merz voor het eerst onder de kiesdrempel in een deelstaatverkiezing. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Sensano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Kooman sprak met Annick Germijns, die mantelzorger is voor haar man Geert.
1: We zijn vertrokken.
2: Ja, waar?
1: Ons vastwandelingske gaan we doen.
3: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
1: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
3: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
4: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
3: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. En uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga wil dan ook dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Bij mannen is het symptoom vaak een drukkend gevoel op de borst, maar bij vrouwen is dat anders, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
5: Terwijl bij vrouwen dat soms symptomen kunnen zijn die wat langer al bezig zijn, vermoeidheid, wat korte van adem, moeilijk inspanning kunnen doen, beetje maagklachten, wat vage last op de borst, atypische symptomen. En dan is het eigenlijk aan ons en hopelijk ook aan de vrouwen binnenkort om dan te denken, goh, dat zou ook wel mijn hart kunnen zijn en niet enkel gewoon stress of maaglast.
0: Egbert Lagaert verlaat de liberale partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lagaert was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de liberale partij, die toen nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij als fractieleider in het Vlaams parlement. Lagaert is ook nog burgemeester van Merelbeek en Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij de deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Vorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
6: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
0: De AfD werd de grootste, de radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. En ook in Berlijn verloor de CDU, daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. In Rusland heeft de partij van president Poetin zoals verwacht de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalde 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, dat zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. De Verenigde Staten en China gaan opnieuw met elkaar overleggen over artificiële intelligentie. Ze willen onder meer informatie uitwisselen over veiligheidsrisico's. Dat heeft de Amerikaanse minister Bessent gezegd na overleg met de Chinese vicepremier gisteren in New York. Die gesprekken hebben 8 uur geduurd. Bessent zegt dat beide landen een mechanisme gaan opzetten waarmee ze elkaar kunnen waarschuwen voor AI-incidenten. Donderdag ontmoet president Trump ook zijn Chinese ambtsgenoot Xi Jinping in Washington. Ze willen de spanningen over handel en technologie verminderen. Sport. Op het WK tijdrijden in Montréal in Canada is Remco Evenepoel voor de 4e keer op rij wereldkampioen geworden. Hij is de eerste renner ooit die daarin slaagt. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar het was toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: En in het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de 5e keer dit seizoen geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brandon Mechelen trots op.
7: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is... Daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
0: In de stand staat Club Brugge 3e op een punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag zon met wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor medische zorg en het verblijf in woonzorgcentra die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer op vrtnieuws.be.
8: Dankjewel, Toon. Het is 7 over 7. Deze verkeersproblemen vallen op. Op de E40 naar de kust moet je ter hoogte van de oprit in Merelbeke opletten voor een obstakel op de linkerrijstrook. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 40 minuten erbij vanaf Massenhoven. Verder gaat het langzaam naar Brussel op de E19 vanuit Bergen, 25 minuten extra bij Nijvel. Dat komt door een ongeval.
9: Radio Bene.
10: Radio Bene, klaar wakker.
9: Herbert Verhagen.
11: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
8: Goedemorgen.

Margriet Hermans met de begintune van haar talkshow uit de jaren 90. Niets houdt me tegen. Werd je daarmee klaar wakker, dan wil ik je een fijne maandag toewensen. Is je eerste boterham net voorzien van een dikke laag choco? Smaak.

0: Britten. Everybody wants to fly. Iedereen wil vliegen. En binnen afzienbare tijd zien we ze boven ons hoofd. Hè? De vliegende auto's.
1: Radio Bene Klaarwakker.
2: Lied van je leven.
0: Goedemorgen Piet Martens in Gent.
3: Goedemorgen Herbert.
0: Welk lied wil jij horen?
3: Ik zou graag het lied horen van Adamo Spemafi. Gekoppeld aan twee dames die ik sowieso lief had. Het is vandaag de dag van Alzheimer. En jammer genoeg is mijn echtgenote daar ook mee getroffen. Mm-hmm. En wanneer Adamo in Gent kwam optreden, het zei in de Capitool of in de opera, kon ik haar geen groter plezier doen of naar een concert gaan van Adamo. Dat hebben we ook samen voor de laatste maal gedaan in 24 op juni. En Adamo, na een uur en half ononderbroken een show te geven, groet zijn publiek en zijn orkest, gaat achter de scène en begint meestal het lied, een ode dat hij geeft aan zijn beste vriend Arno, Les filles du bord de mer. Maar die avond begon het orkest de tonen te spelen van C'est ma vie. En terwijl Adamo opkwam en begon te zingen, zag ik naast mij mijn echtgenote glimlachen en meeneuren. Dat was toch zo'n gelukkig gevoel voor mij die avond.
0: Ja, muziek is zo belangrijk, hè? Voor mensen die lijden aan dementie. Dat is zo, hè?
3: Dat is zo. Maar dit jaar, net op mijn verjaardag 13 juni, trad Adamo terug op. En ik ben alleen geweest. En zijn concert noemde C'est ma vie. En toen de lichten in de zaal uitgingen en zijn orkest begon de noten te spelen van C'est ma vie en hij begon te zingen, zag ik precies terug dat glimlachende gezicht van mijn echtgenote meeneuren. Maar dat niet alleen. Ik werd in een tijdscapsule gestoken en teruggesplitst naar 1988, net een week voor de Gentse feesten, moest ik. Ik had net voor ik dringend naar de intensieve zorgen moest, nog buiten de bezoekuur, waar mijn mama lag met longvlieskanker. En daar heb ik afscheid van haar genomen. En enkele dagen nadien is ze overleden. Ik had net een LP gekocht van Adamo met als titelsong C'est ma vie. En zo is dit mijn levenslied geworden voor twee dames die ik toch ook zo lief had. Jammer genoeg, mijn echtgenote, die krijgt de goede zorg in een woonzorgcentrum. Maar zelf heb ik er geen contact mee, want ze hangt, ze slaapt in een rolstoel. En dat is toch ook zo triest, na 8 jaar zelfs dat te kunnen voorzorgen. Dankjewel.
0: Piet, bedankt om dat verhaal met ons te delen. En we gaan met heel ons hart meeluisteren naar Adamo en C'est ma vie. Dankjewel, hè.
3: Dankjewel.

0: Avi van Adamo. Hiermee heeft Piet Martens Wereld Alzheimerdag nog eens goed in de verf gezet. Wat is het lied van je leven? Kom aan, hè. Je hebt er ook een. Sowieso. Stuur een bericht naar mij. Het kan via Radio BNE op VRT Max.
1: Nog voor jij kan denken...
2: Ik heb geluk geen energie.
1: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
3: Oh, mijn rug zit vast.
1: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
2: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
4: Update jezelf op het FTI-festival. Laat je kinderen hun eigen robot bouwen. De mode van morgen ontwerpen, coderen, programmeren en experimenteren. Ontdek meer dan 100 workshops en sprekers voor jong en minder jong. Expeditie Next, 24 en 25 oktober, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
5: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
6: Geef 8 hamburgers.
5: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar 4,29 euro voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Profel.
8: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
9: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
10: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
11: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
12: Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

Sadness en Evergreen, die blijft binnenkomen, hè. Van een artiest van bij ons, Gunther Verspecht met de rest van Stash. En Marleen de Neve stuurde net een foto door van de zonsopgang in Haaltert. Zo kleurrijk, schrijft ze, dat kan alleen maar een mooie maandag worden. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 drie kwartier erbij vanaf Massenhoven. Dan eens kijken op de Antwerpse ring richting Gent, een kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Daar zijn door een aanrijding twee rijstroken

Het gaat langzaam naar Brussel op de E19. Vanuit Bergen ruim een half uur file bij Nijvel door een ongeval. En op de binnenring rond Brussel 20 minuten erbij tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechterrijstrook.

0: Womack en Womack. Het is nog maar 8:08 en er ligt al een vlekkendoekje klaar. De rest van het verhaal krijg je zo meteen van Connie Francis.
1: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Das.
3: Wauw!
2: Van Vibra.
4: Ah, papa, morgen heb ik turnen, hè?
3: Ja, ja.
4: En zaterdag Scouts Weekend.
3: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Vibra WeCare wasmiddel. 1,5 liter fles voor maar €2,99. Das.
4: Wauw!
2: Van Vibra. Radio B.

Vreemdgaan is van alle tijden. Connie Francis had het erover in 1959. Want die lipafdruk op de kraag van haar vriend verraadde dat hij vreemd ging. Ja, toen bestonden die vlekkendoekjes nog niet, hè. Nog één uitstap richting Volendam. En dan is de Weerman er voor jou. Met opvallend goed nieuws voor de tijd van het jaar. Ja, ja.

0: band zonder naam. Hun grootste hit, Mon Amour, dropte ze in 76 in onze hitlijst. David, goedemorgen. Je mag de blijde boodschap verkondigen van op de trein.
1: Inderdaad, wel, we starten met veel wolken toch op betere plaats. Maar de zon komt er meer en meer door en dan krijgen we zonnige perioden en wolkenvelden. De temperaturen die schommelen vandaag rond een graad of 18, 19. Het is ook rustig, er is weinig wind. Volgende nacht brede opklaringen, maar later vorming van plaatselijk lage bewolking of mist. En dat kan morgen wel eventjes op zich laten wachten, die zon. Dus op sommige plaatsen langdurig grijs, maar wel droog. Temperaturen morgen rond 20, 21 graden. Woensdag, donderdag, vrijdag zien er vrij zonnig uit. Soms wel eens een aantal wolkenvelden, maar door de band genomen blijft dat toch vrij goed. Met temperaturen rond een 20 à 22 graden. Enkel donderdag draait de wind wat meer naar het noorden en dan krijgen we slechts 19 graden. En dan komt het weekend eraan en een stuk van volgende week. En dan schommelt het kwik rond 23, 24 en misschien plaatselijk zelfs 25 graden. En dat uiteraard ook met de nodige zonneschijn.
0: Hoe uitzonderlijk is dat?
1: Dat komt niet elk jaar voor, maar ik herinner mij toch een periode ook, zeker in 2011, maar wellicht ook daarvoor, dat we begin oktober ook rond 25 graden uitkwamen. Dus het is niet zo uitzonderlijk als je denkt. Ik denk de meest laatzijdige 25 graden dateert van eind oktober zelfs.
0: Mm-hmm, zalig, we kijken er naar uit. David, dankjewel, goede reis verder.
1: Dankjewel, tot morgen.

0: Water.
1: Sacha Distel, een naam die naar chocolade smaakt, maar eigenlijk was het een koosnaampje voor Alexandre. En naar het schijnt had hij een korte relatie met Brigitte Bardot. Je weet wel, Bibi voor de vrienden.

kunt wel zeggen dat het nooit zal komen, maar je kunt er ook van blijven dromen. Want in de diepte van de droom wacht de waarheid. En in de diepte van de droom wacht een stille kracht op ontwaken. Ik weet dat een nieuwe eeuw nadert en dat er nieuwe gedachten leven, dat in de mensen iets gloeit en groeit als nooit tevoren. Ik zie in de ogen hoop, geloof.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
1: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
2: Wel, meneer, 5317.
1: Ja, maar mijn naam is...
2: Ja, 5317, ik weet het.
1: Oké. Okay.
0: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
3: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
0: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
5: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
6: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
5: En is dat dan morgen wel opgeladen?
4: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart-app en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
5: Wow.
4: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
7: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
8: Wat?
7: Hier staat op alle modellen.
8: Ja, ja.
7: En die prijzen, zijn die gecheckt?
8: Absoluut.
7: De Ford Kuga vanaf €24.500.
8: Yep.
7: Oh, sorry. Ik ben een Ford. Leest jij de rest maar.
8: Oké.
9: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
10: Radio BNE.
11: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: Goedemorgen VRT Nieuws met Toon Janssens. De zorgkosten voor patiënten met dementie lopen hoog op in ons land. Bij de Duitse deelstaatverkiezingen scoort de CDU haar slechtste regionale resultaat ooit. En Remco Evenepoel schrijft geschiedenis. Hij is voor de vierde keer wereldkampioen tijdrijden. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van Stop Alzheimer. De kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum lopen hoog op, maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Lien de Koman sprak met Annick Germijs, die mantelzorger is voor haar man Geert.
1: We zijn vertrokken.
2: Ja,
1: waar? Ons vastwandelingske gaan we doen.
3: Annick en Geert gaan samen wandelen. Geert heeft jong dementie en is voor alles afhankelijk van zijn vrouw.
1: Door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger twee gelijk waren, ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
3: Annick is lang niet de enige mantelzorger die minder werkt of helemaal stopt. Mantelzorg is dan wel onbetaald, maar daardoor heeft het toch een hoge kostprijs van bijna 3 miljard euro per jaar. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
4: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk. En dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
3: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers.
0: Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen. Dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet. Want 40% denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. Symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan de drukkende pijn op de borst bij mannen. Het kan bij vrouwen bijvoorbeeld gaan om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers.
5: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. Vrouwen, indien ze zwanger zijn, we een soort blik in de toekomst kunnen hebben en al weten waar de toekomstige problemen kunnen liggen. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
0: De Cardiologische Liga wil dat er een volledig onderzoek komt van het hart bij vrouwen rond de 50 jaar. Egbert Lachaert verlaat de Liberale Partij Anders en zal voortaan als onafhankelijk parlementslid zetelen in het Vlaams parlement. Hij noemt onder meer inhoudelijke en menselijke redenen voor zijn vertrek. Lachaert was van 2020 tot 2023 ook voorzitter van de Liberale Partij toen die nog Open VLD heette. Bijna twee weken geleden stopte hij al als fractieleider in het Vlaams parlement. Lachaert is ook nog burgemeester van Merelbeke-Melle. In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Voorpommeren zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent Gien Balduk.
6: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
0: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde 38% van de stemmen. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linke haalde er bijna 26%. En in Rusland heeft de partij van president Poetin, zoals verwacht, de parlementsverkiezingen gewonnen. Driekwart van de stemmen is officieel geteld en de partij van president Poetin, Verenigd Rusland, haalt 57,5%. Het resultaat is beter dan in 2021 en er gingen ook meer kiezers stemmen, zegt het persbureau TASS. In Rusland mogen alleen maar partijen aan de verkiezingen deelnemen die geen bedreiging vormen voor Poetin. De enige anti-oorlogspartij is buitenspel gezet. In de Amerikaanse staat Texas is een migrant uit Venezuela zwaar gewond geraakt nadat hij werd neergeschoten door een agent van de federale immigratiedienst ICE. Het is niet de eerste schietpartij waarbij agenten van ICE betrokken zijn. Begin dit jaar braken er nog hevige protesten uit nadat twee Amerikanen werden doodgeschoten. Ook nu kwamen actievoerders meteen na het incident op straat om te protesteren tegen de omstreden immigratiedienst. ICE heeft deze zomer al meer dan 50.000 migranten gearresteerd en het land uitgezet. De regering van president Trump zet de dienst al een tijd onder druk om nog meer mensen te deporteren uit de VS. Sport op het WK tijdrijden in Montreal in Canada is Remco Evenepoel voor de vierde keer op rij wereldkampioen tijdrijden geworden. Niemand deed hem dat ooit voor. Evenepoel reed bijna een minuut sneller dan de Italiaan Ganna. Hij vond zelf dat hij waarschijnlijk zijn beste tijdrit ooit reed.
2: Ik denk het wel. Ja, het is altijd moeilijk om echt te zeggen het is mijn beste tijdrit ooit. Want uiteindelijk heb ik qua nummers heb ik waarschijnlijk al hoger gezeten. Maar dat is toch een lange tijdrit met heel veel tempowisselingen ook door al die bochten. Maar ik denk wel dat het puur globaal gezien, technisch en uithoudingsgewijs wel een van mijn beste was.
0: Evenepoel woont in Schepdaal in Vlaams-Brabant en daar wordt er, ondanks het vroege uur deze maandagochtend, enthousiast gereageerd op de unieke prestatie van hun dorpsgenoot. Een verslag van Matthias Stuyls.
7: Goedemorgen.
8: Twee rozijnenkoeken van die lange Suisse.
7: Hallo?
8: Ja.
9: Het is nog vroeg in bakkerij Schepdaal-Soethuis, maar van een maandaghumeur is vanmorgen hier alvast geen sprake. Hun Remco heeft dan ook weer al indruk gemaakt.
8: Oh, super hè. Mijn hart ging vol een bak. Voor hier in de buurt te wonen is dat prachtig hè. Het is een topredder hè.
7: Ik heb onmiddellijk gekeken naar mijn gsm voor te zien wat Remco gedaan had. En ik ben heel fier dat hij echt gewonnen heeft.
9: Het vroegere supporterscafé in de Rustberg wat verderop is gesloten. Maar toch brandt er al licht. De voormalige uitbaatster Janine kon dan ook niet meer slapen en heeft haar krant al bij de hand.
10: Het was echt fantastisch gisteravond. Ik was bij mijn zoon gaan kijken, doordat mijn man in Canada zit. Maar de sfeer zat er daar ook wel goed in, ja. Hopelijk dat nu een keer een beetje positief is, dat die dat altijd kritiek hebben, dat ze nu eindelijk erin zien dat toch wel een echte goede renner is, hè.
0: In het voetbal heeft landskampioen Club Brugge met 3-0 gewonnen van Racing Genk. Na een kwartier maakte Forbes het eerste doelpunt. Centrale verdedigers Lee en Mechelen scoorden na de rust de andere doelpunten. De Brugse verdediging heeft voor de vijfde keer dit seizoen ook geen enkel tegendoelpunt gekregen. En ook daar is Brendan Mechelen trots op.
11: Ja, clean sheets, daar leven we voor als verdedigers. Als keeper zijn we ook. Wat er voorbije weken gebeurd is, daar gaan we niet te veel aandacht aan geven. Maar we hebben goed verdedigd, we hebben de nul gehouden, we hebben 3 keer gescoord. Dus iedereen is tevreden.
0: In de stand staat Club Brugge derde op 1 punt van Union en Gent. Racing Genk staat 10e. Het weer vandaag zon en wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen begint bewolkt, in de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. Ook tot 20 graden dan. Woensdag is het eerst zonnig, maar daarna opnieuw bewolkt. De kosten voor de zorg van mensen met dementie bedragen jaarlijks zo'n 7 miljard euro in ons land. Daarmee begon dit nieuws. Het zijn vooral de kosten voor de medische zorg en het verblijf in een woonzorgcentrum die hoog oplopen. Maar ook mantelzorg heeft een belangrijke kostprijs. Meer in de app van VRT Nieuws.
12: Dankjewel, Toon. Bijna 9 over 8. Deze verkeersproblemen vallen op. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk. 20 minuten vertragen van Wervik tot voorbij Menen. Want daar ligt een obstakel op de linkerrijstrook. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem. En op de E313 1 uur erbij vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Gent verlies je bijna 3 kwartier van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Maar de weg is er vrijgemaakt. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 25 minuten file vanaf Haasrode. Op de E19 vanuit Bergen, bijna een uur erbij van Senef tot voorbij Nijvel, komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur erbij tussen Grootbijngaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechte rijstrook. En op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Daar is ook een ongeval gebeurd.
13: Radio Bene.
14: Radio Bene, klaar wakker.
13: Herbert Verhagen.
15: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
12: Een fijne ochtend.
15: VRT.

0: Ferren en Whitehead hier op Radio BNE, waar je van maandag tot en met vrijdag een uur lang de platen kan kiezen met je vrienden, de leden van de club, je collega's, noem maar op. Straks eens horen we hier vanmiddag aan de beurt is in Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
1: Het verschil met mijn vriend Jan.

0: is nooit een Jan.
1: Remo van het Groene Woud. En ik hou wel van die afbeeldingen die je moet vergelijken om dan de verschillen te vinden. Perfect tijdverdrijf in de wachtzaal van meneer Doktor. Daar moeten we nu niet zijn. We gaan wel naar Bierbeek. Guy van Oudgaarde, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Herbert.
1: Jij bent van de wielerclub Bierbeek Sportcomité. Ja, natuurlijk moet je het eerst even hebben over de vierde wereldtitel tijdrijden van Remco Evenepoel. Is hij een idool van de club?
2: Wel, laat ons zeggen dat de voorkeuren nogal uit elkaar liggen bij onze leden. Zowel Wout van Aert als Remco Evenepoel gaan wel over de lippen. Maar ja, als wij het Belgisch wielrennen ondersteunen, is elke Belgische wielrenner een vedet voor ons natuurlijk. Hè?
1: Ja, straffe prestatie. Fietsen jullie met de club zelf of is het eerder organiseren?
2: Nee. Wij zijn een organiserende club verbonden aan de lokale dorpskermissen om die in leven te houden en het sociaal weefsel in Bierbeek te behouden. Dus dat is onze missie eigenlijk.
1: En dat zijn dan een paar koersen per jaar?
2: Wel, wij hebben er traditioneel 3 ter gelegenheid van Bierbeekkermis, die al van in de middeleeuwen bestaat. Onze club bestaat dan van 1947. En sinds de jaren 70 hebben wij een tweede lokale dorpskermis op een gehucht, Bremt, waar wij ook nog 2 wedstrijden organiseren traditioneel.
1: Wauw, zo tof. En volgend jaar vieren jullie de 80ste verjaardag van de club. Wat zijn de plannen?
2: Ja. Wel, we gaan een extra wedstrijd organiseren voor dames elite. Waarschijnlijk op 17 april, maar we wachten nog even op de kalendervergadering van Cycling Vlaanderen. Mm-hmm. En dan gaan wij dezelfde dag in de Bremtkapel onze sponsors en ereleden uitnodigen voor een viering na onze wedstrijd van die dag. Dus dat is een beetje het traditionele feestschema in de lustrumjaren, zal ik maar zeggen.
1: Oké, okay, vanmiddag kiezen jullie de platen tussen 12 en 1 in Radio BNE, u vraagt wij draaien. Wat staat er op jullie speellijst?
2: Wel, we hadden een bestuursvergadering uitgebreid met een aantal leden ter gelegenheid van onze laatste wedstrijd. En ze hebben diverse nummers gekozen die heel ver uit elkaar liggen. Dat gaat zowel van Wiltura, Het kan niet zijn, over Luc Steno, Ik mis je elke dag, tot Met de vlam in de pijp en tot de Rolling Stones en Pink Floyd. Dus je ziet een brede waaier van muziekvoorkeuren bij onze leden en bestuursleden.
1: Perfect op Radio BNE. Dankjewel, Guy, en de groeten aan de club.
2: Jawel, zoveel terug van iedereen. Best

Shuffles uit 69. Als je deze week de kans hebt om buiten te vertoeven, dan moet je dat zeker doen. Hè. Het weer zal echt supergoed zijn. Luc Steno, die mikt op een nazomerhit.

0: dan zouden onze zonnepanelen moeten opbrengen. Zometeen bel ik het rek met Anita Ward.
1: Stappen in Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
3: Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
4: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
3: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
5: Jij? Yeah?
6: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen?
5: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

Je leest wel eens vaker dat artiesten in eerste instantie niet houden van een liedje, maar dan wordt het ineens een hit en moeten ze zich daarbij neerleggen. Het overkwam Anita Ward met Ring My Bell in 1979. Bijna 8:30, nog niet helemaal klaar wakker. Kijk, hiermee moet het lukken.

Thriller van Michael Jackson past perfect bij de tijd van het jaar. Het sierfruit ligt er al en in veel keukens ruikt het naar pompoensoep. Het is 9:04. Op de A19 van Ieper naar Kortrijk een half uur vertragen van Wervik tot voorbij Menen, maar de weg is er vrij. Op de E17 van Antwerpen naar Gent een beetje aanschuiven bij het parkeerterrein in Kruibeke. Daar wordt een defecte vrachtwagen getakeld. Er is file naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelegem en op de E313 drie kwartier erbij vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel op de E19 vanuit Bergen een uur erbij van Senef tot voorbij Nijvel komt door een ongeval. Op de binnenring rond Brussel een half uur file tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechte rijstrook. Op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Kruidtuintunnel. Daar is een ongeval gebeurd. En momenteel is het treinverkeer bij Gent-Dampoort volledig onderbroken.

Een Duitse evergreen van Bernd Kluwe. En voor de fans van Duitse liedjes, op zaterdag 3 oktober, het feest van de Duitse eenheid, zenden we hier de Radio Bene Duitse 40 uit. Ganz toll!

0: Vanessa Schinitor. De vakantie van Chris de Koene uit Sint-Denijs-Boekel zit erop, lees ik. Chris wil haar beste vriendin Yara en bij uitbreiding alle studenten een fantastische start van het nieuwe academiejaar toewensen. Bij deze...
1: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
2: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
1: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
3: Oei.
4: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
3: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
4: Ja, en hoe verder hoe liever.
3: Ver genoeg, maar niet te ver.
4: Ah ja, voor de kinderen.
3: Weet je wat? Jij kunt. Ja, Imo.
5: Dat is Imo!
6: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.

Santana over zekere Maria. Die had een groot hart, want ze droomde ervan om de wereld een beetje mooier te maken en was een grote fan van Carlos Santana. Wij ook, hè, hier bij Radio BNE. Het is bijna 9:10. Ik tel de tijd.

0: Uit de Radio BNE Vlaamse 30 geplukt, hè. Aaron Blommaert en Zoë Livaai die staan met tranen van goud op nummer 1.
1: Radio BNE.
2: De Vlaamse top 10
3: van toen.
0: Wie stond er in 86 op de cover van de muziekmagazines? Sandra Kim natuurlijk, heel vaak, want ze won dat jaar het Songfestival. Maar Madonna was ook zeer aanwezig en dat was Wiltura niet ontgaan. In veel tienerkamers hing er een poster van haar, ook in de mijne. En daar kon alleen maar een leuk liedje van komen, hè? Oh, oh Madonna, van Tura.
3: Radio Bene.

de platenhoes van O.O. Madonna zit Vultura in blauwe jeans met wit t-shirt op een zware motor. Een stoere posterboy in 86. Welke vergeten Vlaamse hit wil jij nog eens horen hier in Klaarwakker op Radio Beni? Stuur je voorstel maar door hè, via VRT Max. En als je daar dan toch bent bij Radio Beni, geef ons een hartje. Waarvoor dank!

0: Brian Ferry tot even voor negen krijgt een kort nieuwsoverzicht. En daarna is het aan Katrien van Doorne voor Gewoon Genieten. Fijne start van de week en graag tot morgen, hè.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Radio Bene.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: is 9 uur. Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Maats. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en het verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. Maar ook de mantelzorg die ze van familieleden of vrienden krijgen kost bijna 3 miljard euro per jaar. Bernd Samijn van Stop Alzheimer legt uit hoe dat komt.
1: Dat is berekend door te kijken naar hoeveel uren mantelzorgers daadwerkelijk spenderen aan de zorg. Daardoor kunnen zij minder werken. Ze gaan deeltijds werken of ze gaan zelfs helemaal stoppen met werken. Ze hebben ook minder tijd voor vrijwilligerswerk en dat heeft een ongelooflijk economische waarde.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste mensen wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook Wereld Alzheimerdag. Hart- en vaatziekten zijn de voornaamste doodsoorzaak bij vrouwen, dat zegt de Belgische Cardiologische Liga. Maar uit een bevraging blijkt dat maar een kwart van de Belgen dat weet, want bijna de helft denkt dat borstkanker de grootste doodsoorzaak is bij vrouwen. De Liga lanceert een campagne en vraagt dat er een volledig onderzoek van het hart komt bij vrouwen rond de 50 jaar. Want symptomen bij vrouwen zijn vaak ook anders dan bij mannen. Het gaat bij vrouwen bijvoorbeeld vaker om vermoeidheid, kortademigheid of maagklachten. Zeker in bepaalde periodes in een vrouwenleven, zegt cardiologe Sophie Brouwers van Azorg Aalst en de VUB.
2: Anticonceptie, waar toch een klein beetje een verhoogd risico aan verbonden is. En als de zwangerschap met complicaties verloopt, moeten we eigenlijk nog extra voorzichtig zijn voor hart- en vaatziekten later in het leven. Rond en zeker na de menopauze neemt het risico op hart- en vaatziekten bij vrouwen sterk toe, omdat eigenlijk de natuurlijke bescherming gaat wegvallen.
0: In Duitsland heeft de CDU zeer zwaar verloren bij deelstaatverkiezingen. De Christendemocratische Partij van bondskanselier Merz haalde in Mecklenburg-Voorpommern zelfs de kiesdrempel van 5% niet. Dat zegt correspondent in Duitsland Gien Balduk.
3: Ze zijn onder de 5% gekomen en dat is veel lager dan vooraf werd gepeild ook. En eigenlijk ook nog veel minder dan waar iedereen ook maar rekening mee heeft gehouden in de partij. Het is echt een historische nederlaag dat de belangrijke volkspartij CDU, die al die jaren zo groot is geweest in Duitsland, zelfs niet in een deelstaat is verkozen. Dat is echt een grote klap en er zal ook echt een grote schokgolf door de partij gaan vandaag. Bondskanselier Merz heeft zelf gezegd te willen aanblijven, maar het is nu vooral de vraag of de partij hem ook wil behouden en hem ook blijft steunen de komende dagen.
0: De AfD werd de grootste. De radicaal-rechtse partij haalde daar 38% van de stemmen in Mecklenburg-Voorpommern. Ook in Berlijn verloor de CDU. Daar ging radicaal links met de overwinning lopen. Die linken haalde er bijna 26%. Het is zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen begint bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag starts zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Zo is dat, Jonas. Dankjewel. 169 kilometer file op de A19 van Ieper naar Kortrijk moet je 20 minuten vertragen van Wervik tot voorbij Nenen. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Op de E313 van Antwerpen naar Hasselt 10 minuten aanschuiven door een ongeval bij Herentals Industrie. En verder files naar Antwerpen op de E34 vanaf Oelichem en op de E313 ruim een half uur vanaf Massenhoven. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je een kwartier van Sint-Anna linkeroever tot in Deurne. En verder langzaam naar Brussel op de E19 een kwartier vanaf Peutie. Op de E40 20 minuten vanaf Bertum. En op de E19 vanuit Bergen een half uur van Sinnef tot voorbij Nijvel. Dat komt daardoor een eerder ongeval. Op de binnenring rond Brussel 35 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Machelen. Daar staat een defecte bus op de rechterrijstrook. En op de kleine ring richting Zuid drie kwartier vertragen van Koekelberg tot in de Kruittuintunnel. Daar is ook een ongeval gebeurd. In de Wetstraat een half uur tot Kunstwet. Op de Torghoutse baan in Gistel sta je richting Oostende drie kwartier in de file door werkzaamheden en ook door een ongeval. En het treinverkeer bij Gent-Dampoort komt zo stilaan weer op gang.
5: Radio Bene.
6: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.
7: De tijd van je leven.
4: Goedemorgen.

0: Nasty Brothers met Oh Laurie. Wat een prestatie van Remco Evenepoel gisteren. Wat een onwaarschijnlijke atleet. En dan de concurrentie het nakijken geven door één volle minuut sneller te gaan dan de tweede. Alleen maar heel erg groot respect. Wij gaan hier geen rit tegen de tijd houden. Af en toe vertragen heeft ook wel zijn nut. Wij doen dat hier op een muzikale manier. Bijvoorbeeld met Stef Bos, zijn grootste hit. Dit is natuurlijk Papa.
1: Ik heb dezelfde ogen en ik krijg jouw trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel. Voor alles wat jij doet,

0: meer van jou.
1: Hij zingt het nog altijd, hè, als hij optreedt. De mensen vragen erom.
0: Papa, ik lijk steeds meer op jou.
1: Het zal wel zijn. Papa van Stef Bos. De mooiste dingen ontstaan soms toevallig, zoals dit duet in Dubbel Genieten van vandaag. Het lied is ontstaan uit een heel spontane jam-sessie. Een bezoek van David Bowie aan de mannen van Queen die in Montreux in Zwitserland muziek aan het opnemen waren. Dus niets was vooraf gepland, ook niet de zanglijnen. Die kwamen er eigenlijk spontaan na een rondje improviseren. De sessie was heel creatief, maar behoorlijk competitief, zei de gitarist van Queen achteraf ook, Brian May. Hij vertelde dat Mercury en Bowie zelfs nog stevig botsten over de uiteindelijke mix. Ik heb het over het duet Under Pressure. Het bereikte de eerste plaats in het Verenigd Koninkrijk. Het was Queen's tweede Britse nummer 1 hit, maar wel de derde voor David Bowie.
2: Dubbel genieten.

geheel uit wat improvisatie en toeval een prachtig krachtig iets kan ontstaan, hè? Under Pressure. Helaas, Bowie heeft dit nummer nooit live met Freddie Mercury mogen zingen. Het is pas na zijn dood van Mercury dat Bowie het live heeft gebracht samen met Annie Lennox tijdens een Freddie Mercury tribute concert in Wembley in 92. En Annie Lennox vertelde ooit in een interview dat ze zo compleet starstruck was van die David Bowie. Ze hadden het lied samen amper ingeoefend, dus alweer die improvisatie. En soms, zoals ik daarnet al zei, dan komen daar de mooiste dingen uit. Ah!

0: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
3: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, okay, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat zijn?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
8: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
9: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
8: En is dat dan morgen wel opgeladen?
7: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
8: Wow.
7: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.

Waarover kunnen we nog eens zingen, dachten Tommy James en de Shondells. En die keken naar buiten in New York en die zagen een gebouw. En daar was een lichtreclame op Moni Moni. Wel, dachten ze, dit is nogal een gedacht. En zo geschiedde. In 68 kwamen Tommy James en de Shondells uit met Moni Moni. En het werd meteen een hit. De meeste luisteraars die weten dat. Hè. Ik heb een passie voor Italië. De passie voor Italiaanse muziek is eigenlijk pas later gekomen door een toneelstuk dat ik zag toen ik een jaar of 18 was. Donald Madder en Ann Tutz, later nog Doortje in de Kampioenen, die speelden de hoofdrollen in Romeo en Julia. Dat was een legendarische theatervoorstelling van Dirk Tange in de KVS in Brussel. En natuurlijk het verhaal van Romeo en Julia. Wat zeg ik nu? Romeo en Julia is al zo ontroerend en zo tragisch. Het verhaal van Shakespeare speelt zich af in de 14e eeuw, maar de regisseur had daar dus een modern verhaal van gemaakt. Heel gestileerde ensenering en alles in die voorstelling was mooi. En ook werd er gebruik gemaakt van Italiaanse popmuziek, zoals bijvoorbeeld Sincerità van Riccardo Cocciante of Gloria van Umberto Tozzi, maar dus ook liedjes van Eros Ramazzotti. Die voorstelling en die muziek heeft mij toen zo hard geraakt en betoverd dat ik voorgoed verkocht was aan die Italiaanse liedjes. Het eerste concert dat ik ooit in Voorst Nationaal zag, was dan ook een concert van Eros Ramazzotti. Dat moet zo'n 3 jaar na de theatervoorstelling zijn geweest en het leek wel of ik in Italië was toen. Ik hoorde alleen maar Italiaans rondom mij, want de hele zaal, heel Voorst Nationaal, was gevuld met Italo-Belgen. Het was fantastisch, het concert was fantastisch en mijn liefde voor de Italiaanse muziek, wel, die is daar alleen maar groter door geworden. Dankzij onder meer dus deze Eros Ramazzotti. Dit is Cose della Vita.

Liefde voor de Italiaanse liedjes is ook zo groot. Cose della vita, een van die pareltjes van Eros Ramazzotti, die hij op ons losliet in 93 al. Het is de aanschuiven op de op de A19, zo is het. Van Ieper naar Kortrijk moet je 20 minuten vertragen. Van Wervik tot voorbij Menen, maar daar is de weg wel vrijgemaakt. Verder nog files naar Antwerpen. Op de E17, een kwartier van voor Kruijbeke. En op de E313, een half uur vanaf Massenhoven. Langzaam naar Brussel, op de E411, een kwartier erbij vanaf Jezuseik. Daar zijn twee aanrijdingen gebeurd ondertussen. En dan op de binnenring rond Brussel, 20 minuten vertragen van Wemmel tot Vilvoorde. En op de kleine ring richting Zuid, nog 20 minuten vertragen van Koepelberg tot in de Kruittuintunnel. Maar daar is de weg wel vrijgemaakt. In de Wetstraat, drie kwartier erbij van Montgomery tot Kunstwet. En dat komt daar ook alweer door een ongeval. Opletten en mensen op de weg.

Laat het uit, ik wil die Sint-Pieter nog niet te graag tegenkomen nu. Dat is nog veel te vroeg. Dat was Flash and the Pan met Hey Saint Peter. Dat vluchtige contacten tussen twee mensen misschien wel in stand gelukkig maken, maar de eenzaamheid niet oplossen, dat is zowat de boodschap van Fast Love van George Michael.

0: 20 jaar later na het uitbrengen van Fast Love kwam dit lied weer onder de aandacht. Hè, want Adele zong Fast Love tijdens de Grammy Awards van 2017 als eerbetoon aan George Michael kort na zijn overlijden.
1: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
2: Wat?
1: Hier staat op alle modellen.
2: Ja, ja.
1: En die prijzen, zijn die gecheckt?
2: Absoluut.
1: De Ford Puma vanaf €19.900.
2: Yep.
1: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Leest jij de rest maar.
2: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Een goede koffie. Dat is verse bonen. Een scheutje melk. Suiker. Een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: We zijn op een zuchtje van 9:50, zegt de klok. Dus tijd voor 9:50. Elke dag rond deze tijd hoor je een liedje van Wil Tura. Vandaag een hele grote hit van hem. Hè. Het nummer kwam op 19 april 1969. Ik was nog niet eens geboren. De Vlaamse hitparade binnen en bereikte nummer 1, waar het 6 weken bleef. In totaal stond het lied 18 weken genoteerd. Het is dan ook een prachtig lied, waarin je de verscheurdheid hoort na een stuk gelopen relatie. De man in kwestie kan het maar niet geloven. Dit is Het kan niet zijn van Wil Tura.
1: 10 voor Tura.
2: Maar vind toch.

Hartverscheurend is dat toch, hè? Het kan niet zijn. Werd in 2022, dat is 4 jaar geleden, officieel opgenomen in de Radio 2 Eregalerij. Ja, natuurlijk omdat het een grote betekenis en een grote invloed heeft op de Vlaamse muziek, dat nummer. Het is dan ook prachtig.

0: Everlasting Love, dat was The Love Affair. Straks een nieuwe podcasttip na het nieuws van 10 uur. It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan met Sunweb. Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
1: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu is die app just aan het updaten.
0: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
3: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus. Naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Radio BNE.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Goedemorgen, 14 nieuws met Jonas Mats. Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden viel de vrouw van de trap. Ze stierf dan enkele dagen later. Volgens haar man had ze waarschijnlijk een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jaron tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals zijn blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij ook geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden, omdat ze Jaron te weinig eten en ook verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in de woonzorgcentra lopen hoog op. En daarnaast zijn er ook veel mantelzorgers, die werken gratis. Maar dat heeft toch ook een hoge kostprijs, omdat ze vaak minder werken of helemaal moeten stoppen met werken. Dat deed ook Aniek Germijs. Zij is mantelzorger voor haar man met dementie.
1: Dat heeft impact op mij, op de hele familie. Op mij vooral door het feit dat ik 24/7 zorg draag voor iemand waar wij vroeger 2 gelijk waren. Ben ik nu degene die alle beslissingen neemt en al de zorg draag. Daardoor heb ik ook vroegtijdig mijn pensioen aangevraagd, omdat de zorg thuis te groot werd.
0: Er zijn in ons land zo'n 214.000 mensen met dementie. De meeste wonen thuis en worden verzorgd door mantelzorgers. Het is vandaag ook weer het Alzheimerdag. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wel wat opklaren. En opnieuw tot een zachte 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het wel opnieuw bewolkt. Meer in de app van 14 Nieuws.
2: Dankjewel, Jonas. Files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Kruijbeke, en op de E313 een half uur vanaf Massenhoven. Op de binnenring rond Brussel 10 minuten erbij van Strombeek tot Vilvoorde, en op de kleine ring richting Zuid een half uur vertragen van Koekelberg tot in de Rogiertunnel. Daar staat een defecte auto. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen.
3: Radio Bene.
2: Michael.
4: Radio Bene, gewoon genieten.
5: Catherine van Doornen.
6: De tijd van je leven. Na, na, na, na.
2: Toch een goeiemorgen, hoor.

0: and me, and me and you. Meer moet dat niet zijn volgens de Turtles. Dat was Happy Together. Aflevering 3 van de scholenspecial van Als de Muren Konden Praten kan je nu beluisteren via VRT Max. Bekende Vlamingen nemen Anja mee naar hun oude middelbare school. En daar staat dus nu een nieuwe aflevering klaar met Ender Scholtens. Wie is dat nu ook alweer, Ender Scholtens? Wel, hij behoort tot de nieuwe generatie Vlaamse mediamakers. Hè. Hij begon zijn carrière met vlogs, bouwde dan zijn podcast Gossip Guy uit en maakte ook de overstap naar de televisie met onder meer De Verraders, The Masked Singer. En Ender Scholtens neemt Anja mee naar het Vitae et Het Pax College in Schoten. En bij deze heb ik mij nu verraden dat ik nooit Latijn heb gehad. En daar volgde hij de richting Latijn-wiskunde. Hij dus wel. Vitae et Pax is een uniformschool met strenge regels. Maar natuurlijk werd daar ook kattenkwaad uitgehaald.
1: Oh, maar er zijn echt wel dingen waar ik andere mensen onder de bus zou smijten als ik het nu zou zeggen.
2: Ach, het is lang geleden. Het is verjaard. Ze hebben hun diploma.
1: Ja, dat is wel waar. Maar ze hebben ook jobs. Ik zal geen namen noemen, maar ik weet dat er op bepaalde momenten... maar dat is echt... Nee, dat kan ik niet zeggen.
0: Ja, hij heeft het wel verteld. Hij heeft het wel verteld. Dus je moet ervoor luisteren als je wil weten wat er is gebeurd daar in Schoten, in die middelbare school. Daarvoor moet je luisteren naar de podcast Als de Muren Konden Praten op VRT Max met ons aller Anja Daams.

ze is niet veel eisend, Donna Summer. Het was geen beleefde vraag, maar eerder een bevel. Dat was hot stuff. En je hoort hem al aankomen, hè, de volgende. Ja, wie is er daar? Dit is natuurlijk Christophe.

0: Eleanor ging van Danny en de Juniors om naar het dansfeest te komen op een middelbare school. Dat werd een hop genoemd in de jaren 50. Let's go to the hop. Ik heb zo'n bleekblauw vermoeden dat er in die hop of op die hop ook heel veel amoureuze dingen zijn gebeurd. Ik denk dat er wel een paar sloebers tussen zaten. Dit jaar is een heel bijzonder jaar voor Udo. Exact 20 jaar geleden brak hij door en sindsdien groeide hij uit tot een van de strafste stemmen van Vlaanderen. Dit is Udo met Als de wereld morgen eindigt.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel

Songfestival van 87, maar nog altijd even tijdloos. Umberto Tozzi en Raf met Gente di Mare. Naar Antwerpen moet je ruim een half uur file rijden op de E313 vanaf Massenhoven en op de buitenring rond Brussel. 10 minuten erbij tussen Opin en Eigenbrakel door een ongeval daar op de linkerrijstrook. Op de kleine Brusselse ring een half uur vertragen richting zuid. Van Koekelberg tot de Rogiertunnel en

toch bij je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Een beetje de Bob Dylan van Nederland. Hè. Dat was Armand met Ben ik te min. Naar verluid gebaseerd op waar gebeurde feiten. Hij zou verliefd zijn geweest op een meisje, een zekere Marijke uit Roosendaal. Maar haar familie had geld, de zijne veel minder. En over geld moet deze familie zich geen zorgen maken, denk ik. Dit is Janet Jackson.

0: Dat was de jongste van de 10 Jackson-kindjes, hè? Janet Jackson, kan ze niet allemaal opnoemen, helaas. Dat was Together Again.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgisch kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn 2 pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
4: Wat?
3: Hier staat op alle modellen.
4: Ja, ja.
3: En die prijzen zijn die gecheckt?
4: Absoluut.
3: De Ford Puma vanaf €19.900.
4: Yep.
3: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
4: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
6: Profel.
7: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar klopt jullie factuur ook met de offerte?
7: Voor de volle 100% met de pro van
6: Profel.
7: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.

Sad Sweet Dreamer van The Sweet Sensation. Veel essen op een rij zijn dat. Niels William nu met een liedje dat hij heeft geleend bij de Nederlander Erik Meesie, de voormalige zanger van de band Toontje Lager. Dit is Zonder Jou.

iemand die heel goed weet wat hij wil. Dat was Niels William met Zonder Jou. Hello world. Vandaag in Hello World weer een liedje in een andere taal dan het Vlaams, het Nederlands. Nee, wij wedden vandaag op twee paarden. Het Frans en het Spaans in één liedje. Dat hebben we nog niet zoveel gehad bij onze anderstalige platen. Het is dan misschien ook wel een van de bekendste nummers van Manu Chao dat wij gaan laten horen. Het klinkt heel eenvoudig, zonnig, maar juist die herhaling, die verschillende talen, die radiosamples die daarin zitten, maken het heel typisch Manu Chao. Waarover gaat het liedje? Wel over guilty pleasures van Manu Chao. Hij houdt van reizen, de ochtend, van de wind, van dromen, de zee enzovoort. En tussen al die kleine geneugten van het leven bekent hij ook: ik vind jou eigenlijk ook wel stiekem heel erg leuk. Dit is Me Gustas Tú.

met Traffic Jam is dat nu omdat wij pas uit het weekend komen. Maar die tijd gaat hier zo snel, zeg. Het is alweer bijna 11 uur. Wij gaan naar het nieuws met een geweldige Franse chansonnier. Dit is Charles Aznavour.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Vanavond een currieke?
3: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
6: Tot en met 18 oktober bij Yuzu. -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
7: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
8: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
9: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
10: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij.
11: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
12: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
13: Maak je afspraak op carglass.be.
14: Radio BNE.
15: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 11 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Jonas Maas. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Ook stookolie wordt vanaf morgen duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. De prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en in Oekraïne en de aanvallen op olieraffinaderijen in die regio's. De zorg voor mensen met dementie kost in ons land jaarlijks 7 miljard euro. Dat heeft Cienzano berekend in opdracht van de stichting Stop Alzheimer. De kosten voor hun medische zorg en verblijf in woonzorgcentra lopen hoog op. En mantelzorgers kunnen vaak ook minder werken omdat ze moeten zorgen en ook dat kost de maatschappij geld. Er zijn nu zo'n 241.000 mensen met dementie in ons land. Door de vergrijzing zullen dat er de komende jaren nog veel meer worden en zullen ook de kosten dus nog verder oplopen. Dat zegt Bernd Samijn van Stop Alzheimer.
1: Tegen 2050 gaat dat bedrag naar alle waarschijnlijkheid verdubbelen. Dat betekent dus dat we nu moeten investeren in een betere ondersteuning voor mantelzorg. Daarnaast moeten we ook blijven investeren in wetenschappelijk onderzoek. Want een geneesmiddel vinden is uiteindelijk de enige manier om die dementiekost echt naar beneden te krijgen.
0: Het is vandaag Wereld Alzheimerdag. Op het assiseproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon tot 20 jaar cel te veroordelen. Eind vorige week is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals een blanco strafblad, het feit dat hij ook inziet dat hij iets had moeten doen en dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn 4 huisgenoten zijn schuldig bevonden omdat ze Jairon te weinig eet en verzorging hebben gegeven. Voor hen vraagt de aanklager de maximumstraf van 3 jaar. En een docent van 2 Franstalige hogescholen wordt verdacht van seksueel misbruik van studentes. De man geeft les aan 2 kunstscholen in het Franstalig hoger onderwijs. Verschillende studentes hadden meldingen gedaan van mogelijk seksueel geweld. De man is intussen geschorst en heeft de 2 scholen ook definitief verlaten. Zonnig vandaag met af en toe wat wolken en tot zo'n 20 graden. Morgen start bewolkt. In de loop van de dag kan het hier en daar wat meer opklaren. En opnieuw tot zo'n 20 graden. Woensdag start dan zonnig. Daarna wordt het opnieuw bewolkt. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Dankjewel Jonas. Op de E313 is het 40 minuten file rijden naar Antwerpen van Massenhoven tot Wommelgem. Door een ongeval is de middenrijstrook versperd. En op de binnenring rond Brussel moet je een kwartier erbij rekenen tussen Machelen en Zaventem. De rechterrijstrook is daar versperd door een ongeval. En op de buitenring is dat 10 minuten tussen Opa en Eigenbrakel door een ongeval daar op de linkerrijstrook.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE, gewoon genieten.
3: Catherine van Doornen.

Protestlied over de behandeling van de Native Americans in de Verenigde Staten. Raar maar waar, de platenfirma's wilden dit lied niet uitbrengen in Amerika. Het was daar ook helemaal geen succes, maar bij ons werd het dus een nummer 1 hit. Redbone met Wounded Knee. Vorige week kregen we nog het nieuws dat Chris Bonny, de actrice die de moeder van Simonneke speelde in Thuis, overleden was. Hè? Madame Toertjes, zoals Frank Bomans altijd zegde. Geweldige actrice was ze. En kijk, er is Raf van Brussel met het liedje, het beginliedje van Thuis.

zitten. Ik ben thuis. Dat was Raf van Brussel. Elke dag draai ik voor een specifieke groep luisteraars heel speciaal een plaatje. Hoe komt dat dan? Of wat voor een plaatje is dat dan? Dat is een plaatje met een voornaam in. Vandaag voor alle Laura's die luisteren naar Radio Bene. Dit is Nek met Laura Nonchai.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Weer naar de bergen dit jaar. Nooit gedacht. Toch gedaan. En het mooiste? Bij Sunweb zit de skipas er altijd bij. Gewoon inclusief. Skivakantie vanaf €229 per persoon. Boek nu op sunweb.be. It's a Sunweb holiday. Nooit gedacht, toch gedaan met Sunweb.
2: Oei.
3: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
2: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
3: Ja, en hoe verder liever?
2: Ver genoeg, maar niet te ver.
3: Ah ja, voor de kinderen.
2: Weet je wat? Jij kunt. Dag, Imo.
4: Dag, Imo.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

Huisgenoot van Niels de Stadsvader, Jeremy Vrielink. En hoewel hij deerlijk ruilde voor de Kempen 3 jaar geleden, dat was hem. Jeremy Vrielink met Op weg naar mezelf als hij maar niet in de file staat. Op de E313 is het meer dan 1 uur file rijden naar Antwerpen. Van Massenhoven tot Wommelgem. Dat komt daar door een ongeval. Daar is de middenrijstrook versperd. En op de binnenring rond Brussel moet je een kwartier erbij rekenen. Tussen Machelen en Zaventem, de rechterrijstrook, is daar versperd door een ongeval. Op de buitenring is dat 10 minuten. Tussen Oppen 1 uur file rijden naar Antwerpen. Van Massenhoven tot Wommelgem. Dat komt daar door een ongeval. Daar is de middenrijstrook versperd. En op de binnenring rond Brussel moet je een kwartier erbij rekenen. Tussen Machelen en Zaventem, de rechterrijstrook, is daar versperd door een

Gabriel met die Evergreen uit 86. Hè? Dat was Sledgehammer. Prijssoep met curry en Griekse pasta met tzatziki, kipspies en salade van tomaat, komkommer en ui. Dat staat hier op het menu in het VRT-restaurant. De weermensen voorspelden een beetje een Indian summer voor deze week, maar die komt toch niet echt van grond, heb ik zo de indruk. Het eten in ons restaurant daarentegen is wel nog heel erg zomers. Dat is natuurlijk al iets. Wat schaft de pot bij jou? Je weet het, ik weet dat graag. Hè? Dus laat het maar gerust eens weten op VRT Max.

Het moest blijkbaar vrug gaan, hè, in de tijd van Elvis Presley. Dat was Kiss Me Quick. Hier Italiaans vleesbrood met veel groentjes van Jeroen Neus. Dat zegt Rita Smets uit Sint-Truiden. Oh, dat is lekker.

0: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
1: Ervaar ook dat gevoel in de nieuwe elektrische C-klasse. Nu met exclusieve Star Days voordelen. Ontdek hem bij je erkend concessiehouder of op mercedesbenz.be.
2: Een actieve onweerszone over het land met...
3: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
4: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
3: Ja.
4: Weet je wat dat zo'n tak weegt? Zeg, onze verzekering is toch nog in orde?
3: Sst. Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, ja, het is in orde.
4: Oef, dat is een pak van mijn hart.
3: Ja, ja, oh. Ja, schat.
5: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

Again. Hot chocolate met So You Win Again. Hoe heerlijk is dat toch, hè? Al jullie menus hier in onze berichten. Wiesje Marie uit Geel die zegt, hier schaft de pot vandaag kip in zoetzure saus. Met rijst natuurlijk. Fred de Pre die is zijn groententuin ingedoken. Want hij maakt osso buco met groenten uit de tuin en wilde rijst. En Caroline laat het menu van vandaag en van de dagen ervoor weten. Wat is dat toch leuk. Vandaag staat er lasagne op het menu. Gisteren boerenomelet met ui, paprika en rozemarijnpatatjes. Zaterdag waren het kippenballetjes met tomatensaus en gebakken patatjes. Maar zo fijn, al die reacties. Ik schrijf alles op in een lijstje. En als ik dan weer eens de vraag heb, wat gaan we eten? Dan doe ik daar inspiratie uit op. Dus dankjewel voor jullie reacties allemaal. En smakelijk! Sami loopt niet zo geboren.

Georgie Fame over de twee sloebers, Bonnie en Clyde. Die leefden in het begin van de 20e eeuw. The Ballad of Bonnie and Clyde. En kijk, we gaan het hebben over weer die liefde. Hè? Liefde tussen man en vrouw. Dit is Percy Sledge.

Liefdesliedjes van de Jazzpolitie gaan niet bijna alle liedjes over de liefde. Ik denk dat de kans groot is. Hè? Straks kiezen de mensen van wielerclub Bierbeek Sportcomité de plaatjes in uw vraag bij draaien. Wil je dat ook graag eens doen, dan kan je je kandidaat stellen op de pagina van Radio BNI op 14 Max. Je hoeft geen officiële club te hebben. Je mag ook gerust een breiclub zijn of een wandelclub. Maakt niet uit. Wij gaan nu naar het nieuws van 12 uur met deze springend veld uit Braschaat.

0: koken voor een heel leger, dat kan tellen.
1: Geef 8 hamburgers.
2: Alsjeblieft.
0: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en

0: is 12 uur. Goedemiddag. VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte. En op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel opnieuw duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. Intussen vraagt de organisatie van transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid. En dat is echt noodzakelijk, zegt Isabel de Maagd van VBTRA.
1: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. We hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: En die prijsverhogingen zijn dus nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne en de aanvallen op energieinfrastructuur in die regio's. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord, omdat hij niet ingreep toen zijn zoon van 14 doodziek was en stierf. Hij werd pas 2 maanden later gevonden. De aanklager vraagt niet de maximumstraf, levenslang, omdat ze verzachtende omstandigheden ziet, zegt Philip Heijmans in Antwerpen.
2: Elke ouder zou een dokter raadplegen als zijn kind zo ziek is. Maar Jairons vader heeft zijn ouderlijke verantwoordelijkheid dagenlang naast zich neergelegd. Maar anderzijds had hij geen criminele bedoelingen, zei de aanklaagster. Hij heeft een blanco strafblad, hij beseft dat hij fout is geweest en daarom vraagt ze 20 jaar in plaats van levenslang. Hij zelf pleit voor 5 jaar gevangenis. Voor de huisgenoten van de vader, die Jairon slecht verzorgd hebben, vraagt de aanklaagster de maximumstraf, 3 jaar. Ze hebben Jairon aan zijn lot overgelaten en vooral na zijn dood hebben ze niks gezegd tegen de politie of tegen zijn moeder. Het is nu wachten hoe lang het assisehof daarover beraadslaagt.
0: Een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de moord van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Volgens haar man had ze wellicht een epilepsieaanval gekregen. Maar het gerecht startte een onderzoek omdat de man zijn vrouw al eerder had mishandeld. De rechtbank oordeelt nu dat er geen bewijs is dat de man zijn vrouw van de trap heeft geduwd en dat een ongeluk zelfs waarschijnlijker is. En in Brussel praten de topministers van de federale regering over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor de begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever dan in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Woensdag en donderdag wolken, maar ook opklaringen. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Radio BNE.
4: Radio BNE. U vraagt, wij draaien.
5: Een heel goede middag. Ik ben Guy van Oudgaarde, secretaris van wielerclub Bierbeek Sportcomité. Onze club werd opgericht in de laatste meidagen van 1947. De aanleiding was dat er ter gelegenheid van Bierbeek Kermis slechts 1 renner kwam opdagen voor de koers die de toenmalige wielerclub organiseerde. De koers werd afgelast en een aantal mensen besliste diezelfde avond nog om een nieuwe club op te richten. Wielerclub Bierbeek Sportcomité organiseert jaarlijks wielerwedstrijden tijdens Bierbeek Kermis en Bremt Kermis, vooral voor nieuwelingen, junioren en liefhebbers, de huidige elite zonder contract. Volgend jaar vieren we de 80ste verjaardag van Wielerclub Bierbeek Sportcomité. En het zal een feest zijn. Samen met het bestuur van Wielerclub Bierbeek Sportcomité kozen we deze middag onze favoriete muziek in Radio BNE. U vraagt, wij draaien. Geniet ervan.
4: Radio BNE. De tijd van je leven. U vraagt. Wij draaien.

0: Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
1: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
2: Radio BNE

0: René.
1: U vraagt.
0: Wij draaien.
2: Een heel goede middag. Ik ben Guy van Oudgaarde, secretaris van het Bierbeek Sportcomité. Tot 1 uur hoor je onze favoriete liedjes in Radio Bene. U vraagt, wij draaien.
0: Radio Bene.
3: De tijd van je leven.
0: U vraagt.
3: Na, na, na, na.
0: Wij draaien.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Oké, kop. Je stapt over op een hybride. Munt, je stapt ook over op een hybride. Bij Toyota stap je van een benzine over op een hybride voor maar €1 extra. Geniet ervan tot eind september. Aanbod geldig op bepaalde modellen. Meer info op toyota.be.
2: Nu bij Aldi, een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij?
4: Jan?
5: Ja?
4: Jan?
5: Ja?
4: Oeh, je hebt mij gehoord?
5: Ja, tuurlijk dat.
4: Oh ja, dat is waar. Je bent naar La Perre geweest voor oortoestellen.
5: Jij nog niet, hè?
4: Ik weet het.
3: Wil jij ook weer alles horen? Tijdens onze voordeelweken geniet je van kortingen tot wel €750. La Perre. Wij maken alle oren blij.
6: Radio BNE, u vraagt. Wij draaien.

streel me met je blik. Raak mij zonder raak uit tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in je woord, doorbreek het isolement. Doe het

0: Bene.
1: U vraagt,
0: wij draaien.
2: Dankjewel om mee te luisteren naar de favoriete muziek van het bestuur van wielerclub Bierbeek Sportcomité. In Radio Bene, u vraagt, wij draaien. Nog een fijne dag toegewenst.
0: Dit uur is van jou en je collega's. Of van je sportclub. Of van de WhatsApp-groep met je buren.
1: Radio Bene, u vraagt, wij draaien.
0: Maak een lijstje met al jullie favoriete muziek en wij doen de rest. Het is zo geregeld.

0: Leef gerust met volle teugen, omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
2: Radio BNE.
3: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De dieselprijs bereikt een absolute recordhoogte. En op het assisenproces over de dood van Jairon wordt 20 jaar cel gevraagd voor zijn vader. Morgen wordt diesel nog maar eens duurder. Er komt 3 cent per liter bij. De maximumprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd. Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter stijgt de prijs tot 1,56 euro per liter. En die prijsverhogingen zijn nog altijd een gevolg van de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Intussen vraagt de Organisatie van Transportbedrijven in ons land, VBTRA, aan de federale regering om de regeling voor professionele diesel zeker te behouden. Daardoor kunnen transporteurs een deel van de accijnzen die ze op diesel betalen terugbetaald krijgen door de overheid en dat is noodzakelijk, zegt VBTRA.
1: Aangezien we weinig impact hebben op wat dat er gebeurt in de wereld en vooral de impact op de dieselprijs, is voor ons belangrijk dat de professionele diesel blijft behouden. Wij hebben geen andere keuze dan de verhoogde dieselprijzen door te rekenen aan de klanten. En uiteindelijk zal de eindconsument die factuur moeten betalen.
0: De topministers van de federale regering praten in Brussel over de begroting, dus over de inkomsten en uitgaven van ons land. Premier De Wever heeft aan zijn regeringspartijen een tekst gegeven die moet dienen als basis voor die begrotingsonderhandelingen. De regering moet 10 miljard euro vinden om de begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. En over 3 weken moet er een akkoord zijn, want op 13 oktober wordt De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. Op het assisenproces in Antwerpen vraagt de aanklager om de vader van Jairon uit Turnhout tot 20 jaar cel te veroordelen. Vrijdag is hij schuldig bevonden aan moord omdat hij niets deed toen zijn zoon van 14 doodziek was en uiteindelijk ook stierf. De aanklager ziet wel verzachtende omstandigheden, zoals het blanco strafblad van de vader, zijn schuldinzicht en het feit dat hij geen geweld heeft gebruikt. Daarom vraagt ze geen levenslange straf, maar 20 jaar. Zijn advocaten pleiten voor een straf van 5 jaar, want 20 is te veel, zegt Fatima Ahmad.
2: We hebben een hele reeks verzachtende omstandigheden aangehaald, waaronder zijn blanco strafregister, zijn leeftijd uiteraard. 20 jaar in dit geval zou betekenen een einde van zijn leven, dan is dat een bejaarde man. Daarnaast ook het feit dat hij ook zijn zoon is verloren. Bovendien de redelijke termijn kan ook meespelen in het verlagen van de straf.
0: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. En het assisenhof is nu in beraad over die straf. En een man uit Drongen bij Gent is vrijgesproken voor de dood van zijn vrouw die thuis van de trap was gevallen. Meer dan 8 jaar geleden stierf ze enkele dagen na die val. Het parket besloot zowel de man voor de rechter te brengen als zijn moeder, omdat ze hulp aan de gevallen vrouw zou hebben geweigerd. Maar de rechtbank spreekt de man en zijn moeder vandaag vrij, zegt woordvoerder Peter Kator.
3: Uit de gegevens van het strafdossier blijkt dat eigenlijk een val van de trap door een natuurlijke oorzaak, bijvoorbeeld een hersenbloeding of een epileptische aanval, waar die vrouw helaas symptomen van vertoonde, dat het eigenlijk even plausibel zou zijn als het scenario waarbij eigenlijk de vrouw zou geduwd worden van de trap. De rechtbank zag eigenlijk veel meer elementen die wezen naar een natuurlijke oorzaak.
0: Vanmiddag is het vaak zonnig met soms wat wolken. Temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Goedemiddag, naar Antwerpen. Een kwartier filegolven op de A12 vanaf Antwerpen Haven. En 3 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Herentals-West. Op de Antwerpse ring een kwartier erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Borgerhout. En richting Nederland 20 minuten tussen Linkeroever en Deurne.
5: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
6: Lars de Grote.

Ike en Tina Turner, River Deep Mountain High. Een diepe buiging en hoge waardering voor de Radio BNE topcollectie met Dirk Gijs. Dankjewel om vorige week in te springen, Dirk. Vandaag gewoon weer business as usual met Salvatore Adamo in het Spaans en met jouw gouden idool. Zeer goedemiddag.

La Bionda, one for you, one for me. En dan nu eentje op de gezondheid van Gunther Neefs. Gunther is jarig vandaag. Hij werd geboren op 21 september 1965. Hij is een van de kinderen van Louis en Lilian. En vandaag wordt hij dus 61 jaar. Happy birthday.

0: Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je Skipas altijd in je pakket. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit. Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja. En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
1: Jij? Mijn eigen zaak starten? Ja, liefst zo snel mogelijk, hè. Maar in de week heb ik geen tijd om daarmee bezig te zijn, hè.
2: Wij. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis ook op zaterdag bellen voor advies tot 17 uur. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.

heerlijke pop van bij ons. Van net onder de taalgrens. Léopold Noiré-Vous, c'est l'amour. Het was op een 21ste september dat er een singeltje verscheen dat eigenlijk oorspronkelijk als grap bedoeld was. En dat zat zo. Tijdens opnamesessies om de boel te testen deed zanger Randy Bachman graag zijn broer Gary na. Die stotterde namelijk. Dat was gewoon om te plaatsen. 20ste september dat er een singeltje verscheen dat eigenlijk oorspronkelijk als grap bedoeld was. En dat zat zo. Tijdens opnamesessies om de boel te testen deed zanger Randy Bachman graag zijn broer Gary na. Die stotterde.

Bachman Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. De versie op 45 toeren is vandaag net 52 jaar oud. En vertel eens, wie is jouw gouden idool en waarom? Laat me gerust weten welke zanger of zangeres of groep. En doe dat met een berichtje via Radio BNE op VRT Max. Ik ga er eentje uitkiezen en ik speel hem nog voor 2.

0: heerlijke Belgische pop van begin jaren 80. Machiavel, Fly. Naar Antwerpen, een kwartier file op de A12 van Antwerpen Haven en bijna 40 minuten op de E19 vanaf Sint-Job en op de E313 vanaf Herentals West. Op de Antwerpse ring ruim een half uur erbij richting Gent tussen Antwerpen Noord en Deurne. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen Oost.
1: Radio Bene, topcollectie.
2: Radio Bene,
3: Lars de Grote.

0: Dat had ook veel beter kunnen aflopen. Bang, bang, my baby shut me down. Cher, net 60 jaar geleden. En zo dadelijk, a hot shot.
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Update jezelf op het FTI-festival. Staan we morgen minder in de file? Reizen we naar Mars? Nemen robots ons huishouden straks over? Ontdek 6000 vierkante meter innovaties voor tech-lovers en tech-leken. Flanders Next, de FTI-expo. 20 oktober tot 7 november. Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
3: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
4: Een testrit met de nieuwe Audi Q4 e-tron. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi Q4 e-tron vanaf €525 per maand. Exclusief BTW in verhuur op lange termijn. Info en voorwaarden op audi.be.
5: Oh, zalig, hè?
6: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
5: Oh.
6: Oei.
5: Met een enkel.
6: Schat, ça va?
5: Nee.
6: Wat kunt er nog op staan?
5: Zo'n beetje.
6: Oh, schat, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
5: Sst. Hé, hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
6: Ah, dat is in orde dan.
7: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Karen Young. Ze was goed voor welgeteld één hitsingle tijdens de gouden jaren van de disco. Hot Shot. En dan nu het gouden idool van Dries Baert. Dries heeft gereageerd door een berichtje te sturen via Radio Beni op VRT Max. Hij zegt: mijn gouden idool is Toto Cutugno met het nummer Donna Donna Mia. Het was mijn openingsdans. Wel, in dat geval, dat verdient een momentje op Radio Beni. Dries, geniet ervan!

De zanger van de openingsdans van Dries Baert, dat is meteen ook zijn gouden idool. Toto Coutinho en Donna Donna Mia. Morgen een nieuwe gouden favoriet. En straks ook nog een heel leuke instrumentale evergreen.

stonden er bomen en nu is er een stad. Françoise Hardy was pas 22 jaar en ze zat al boordevol nostalgie. Ondertussen ook alweer 60 jaar geleden over La Maison où j'ai grandi. Ik heb nog een berichtje van Dominique van Houten. Ze zegt altijd blij met een Frans plaatje op Bene.

0: Yusundur en Nene Cherry, 7 seconds. De tijd gaat vooruit. Het is bijna 2 uur geworden.
1: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
3: Nog voor jij kan denken...
4: Ik heb gelijk geen energie.
3: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
5: Oh, mijn rug zit vast.
3: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
4: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
3: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
6: Radio BNE. Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale...

0: Het is 2:00, goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Nog tot 3:00 praten de topministers van de federale regering over de begroting, dus over de inkomsten en de uitgaven van ons land. De regering zoekt 10 miljard euro om die begroting de komende jaren weer op orde te krijgen. Maar de tekst die premier De Wever aan zijn regeringspartij heeft gegeven, gaat over meer dan 10 miljard. Dat hoorde collega Bart Verhulst in de Wetstraat.
1: Enkele miljarden meer, zo krijg ik te horen, is vooral bedoeld om dan tijdens de onderhandeling daar dingen te kunnen uithalen, zonder dat je onder die lat zakt van 10 miljard. En wat zit er dan in? Ja, het is blijkbaar een mix van grote en kleine maatregelen. En eigenlijk alles wat we de voorbije weken en maanden de revue hebben zien passeren, staat erin. BTW zit erin, index zit erin, besparingen in de gezondheidszorg.
0: Over 3 weken, op 13 oktober, moet er uiteindelijk een akkoord zijn. Dan wordt premier De Wever in het parlement verwacht voor zijn beleidsverklaring. In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve die van economie. Dat heeft het Schepencollege beslist nadat verschillende ambtenaren van de stad hadden gezegd dat ze niet meer met haar konden of wilden samenwerken. Ze verwijten haar van toxisch leiderschap. Verkeijn is ook geen eerste schepen meer en moet een cursus leidinggeven volgen. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon in Turnhout zitten de jury en de rechter samen om te bepalen welke straf de 5 veroordeelden krijgen. Voor de vader, die schuldig is bevonden aan moord omdat hij niet ingreep toen zijn zoon doodziek werd en overleed, vraagt de aanklager 20 jaar cel. Zijn advocaten vinden dat te veel. Ze pleiten voor een straf van 5 jaar, zegt Peter Janssens.
2: Laat ons nu eerlijk zijn. Er is toch een groot verschil tussen iemand die met een crimineel intentie, die zegt, die mens die wil ik nu dood en die ga ik nu eens vermoorden. De jury heeft geoordeeld, gaat het kunnen verwachten en je hebt dat aanvaard. Maar dat is nog wezenlijk anders als iemand die echt met volle bewustzijn iemand van kant maakt. Hè, want dat is hier niet aan de orde. En die mensen krijgen ook niet allemaal levenslang.
0: Voor de 4 huisgenoten die Jairon te weinig eten en verzorging hebben gegeven, vraagt de aanklaagster de maximumstraf van 3 jaar. Het Assisenhof is zich dus nu over de straf aan het beraden. En 3 grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat ze niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen vorige week te horen dat hun journalisten niet meer in het Witte Huis binnen mogen. President Trump kondigt toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de VS die gewaarborgd wordt door de grondwet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken en temperaturen tot 20 graden. Morgen blijft vrij bewolkt en tot 21 graden dan. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen, 3 kwartier erbij op de E313 van voor Massenhoven. 10 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven en 1 kwartier op de E19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. Richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. En op de R4 richting Zeilzaten, de buitenring rond Gent, is door een ongeval bij Gent Zeehaven 1 rijstrook versperd.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Eruption, I Can't Stand the Rain. Nou, wat dat betreft ziet het toch wel goed uit voor de komende dagen. En wat de zeer nabije toekomst betreft, in deze Radio BNN topcollectie alleen maar evergreens en artiesten van bij ons. Waaronder een van de meest succesvolle Belgen ooit in een andere taal. Blijf in de buurt.

Clarence Clemens en Jackson Browne, you're a friend of mine. En over vriendschap gesproken. Vrienden van Radio BNE, kom eens naar onze plek op VRT Max en kijk eens onder die grote foto. Naast de knopjes luister live, playlist en bericht heb je nog een vakje, helemaal rechts. Klik daarop en dan begin je ons te volgen. Zo weet VRT Max dat je Radio BNE leuk vindt. En zo staan we meteen ook tussen jouw favorieten. You're a

0: Los Machucambos, twee gitaristen en een zangeres. De jongens kwamen uit Spanje en Peru, het meisje uit Costa Rica. En vanuit Parijs hebben ze Europa kennis laten maken met de cha-cha-cha. Onder andere dankzij Pepito in 1960.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, big problem. Ik heb per ongeluk een foto van mijn ex geliked en nu zie je apps just aan het updaten.
1: Update je apps aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung. Met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Vanavond een currieke?
5: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
7: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
8: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
9: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan €2 kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
10: Maak nu een afspraak op carglass.be.
11: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Euromillions gespeeld? Blijf niet in spanning zitten. Scan je spelticket met de app van de Nationale Loterij en je weet meteen of je gewonnen hebt.
13: Profel.
14: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere belofte. Profiteer nu van speciale condities.
15: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan.
16: DSM Keukens.
15: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Daar hebben we in het Nederlands ook een woord voor. Glad Janus. Smooth operator van Sade. Naar Antwerpen komt er een half uur bij op de E313 van voor Massenhoven en 10 minuten op de E19 vanaf Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout.
1: Radio Bene.
2: Radio Bene topcollectie.
1: Lars de Grote.
3: De tijd van je leven.
4: See you later, alligator. Well,

0: Mungo Jerry, de groep van zanger Ray Dorset, die bij deze opname meteen ook de gitaren voor zijn rekening nam, de mondharmonica en de percussie. Hij had alleen nog een pianist en een bassist nodig. Nou, die mens heeft ook maar twee handen. Lady Rose.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
2: Recupel. Zegt je oude console game over? Recycleer hem.
3: Ligt het op water, het op werkt het op stroom, dat moet je recupellen.
2: Tja, ligt het op, laat het op, werkt het op stroom, dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel. Recupel.
4: Knaldi. Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
5: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Puma vanaf €19.900.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké.
2: In september bij Ford niet te missen. Megastockdeals op alle modellen.
7: Ford.
2: Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.

0: Mama's jasje, als de dag van toen. Even terug naar de gouden dagen van Salvatore Adamo.
1: De talenknobbel.
0: En voor alle duidelijkheid, Salvatore is nog lang niet uitgezongen. Begin volgend jaar komt hij naar Brussel, naar Oostende en naar Hasselt. En vandaag laat ik nog eens iets horen uit de tijd toen hij nog een jongeman van 20 was. Quand les roses. Een van zijn mooiste liedjes, maar vandaag voor een keertje in het Spaans.

France Gall, die zong gewoon in haar eigen taal, des branches. Als je wil dat ik eens op zoek ga naar een bepaalde talenknobbel, naar een evergreen door dezelfde artiest gezongen, maar dan wel in een andere taal, wel, je weet me te vinden. Ik heb een gigantische voorraad gekregen van oud-collega Jan Heijmans. Bij deze nog eens bedankt, Jan. En alle suggesties zijn welkom via Radio Bene op VRT Max. Zo kan je me altijd een bericht sturen. En dan ga ik op zoek. Je weet nooit dat ik hem vind.

0: Dana Winner zingt een bijna vergeten liedje van ABBA. Zwoele zomer. Het was haar versie van Put On Your White Sombrero uit 1980. Leuk, hè? Het is bijna 3 uur geworden.
1: It's a Sunweb holiday. Op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Vanavond een currieke?
2: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1+1 gratis.
4: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
5: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business-expert. Proximus. Think possible.
6: Het is British Week bij Mini, dus keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat en vooral keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
7: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
8: Radio BNE.
9: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: is 3 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs, maar ze werken vaak niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden, zegt Luc Martoni van de Socialistische Bond.
1: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
0: In Oostende verliest schepen voor N-VA Charlotte Verkeijn al haar bevoegdheden en mandaten, behalve die van economie. Dat heeft het schepencollege beslist, nadat verschillende stadsambtenaren hadden gezegd dat ze niet meer met haar kunnen of willen samenwerken door haar manier van leiding geven. Er volgde een onderzoek met deze gevolgen, zegt burgemeester John Crombé van Oostende.
2: We zijn al een paar maanden bezig met een procedure, een delicate procedure, daarom dat we ook er weinig over gezegd hebben. Vandaag was de afronding van de maatregelen in gevolg het rapport waar er overal zoveel gesproken is, waar dat een herschikking van bevoegdheden, een andere manier van werken, begeleiding voor de schepen en regelmatige evaluatie de maatregelen zijn.
0: En Charlotte Verkeijn moet ook een cursus leidinggeven volgen. 3 grote mediabedrijven in de Verenigde Staten dienen een klacht in tegen de Amerikaanse regering omdat hun journalisten niet meer binnen mogen in het Witte Huis. CNN, Politico en MS Now kregen dat vorige week te horen. President Trump kondigde toen ook aan dat er mogelijk nog andere media zouden volgen. Volgens de 3 mediabedrijven is dit een aantasting van de persvrijheid in de Verenigde Staten, die wel in de grondwet staat. Vanmiddag vaak zonnig met soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt tot 21 graden maximum. Woensdag en donderdag wolken en ook opklaringen afgewisseld daarmee. Meer op vrtnieuws.be.
3: Naar Antwerpen, 40 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. En richting Nederland, 25 minuten tussen Sint-Anne-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel, 20 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
4: Radio Bene. Radio Bene, topcollectie.
5: Lars de Grote.

Los Bravos. Dat waren Spanjaarden met een Duitse zanger die een beetje klonk als Gene Pitney. Maar vooral met een straffe hit van exact 60 jaar geleden. Black is Black. Straks nog een leuke instrumentale parel en ik kan je nu al een tip geven. Ga eens kijken naar het jongste Halli Hallo filmpje van Johan op Facebook bij VRT Radio BNE. Toen ik dat zag, toen dacht ik, daar moet ik iets mee doen.

Erik van Eijgen, Stille Brieven. Hoe lang is het geleden dat we hier nog eens een echte brief hebben gekregen? Amai. Pas op, ik ben ook blij met de berichtjes via Radio Beni op 14 Max natuurlijk. Laat ze maar komen. Zoals het bericht van Laura Laremans van op de camping in Zeeland. Met lieve groeten voor al wie nu aan het luisteren is. Laura, ik stuur meteen groeten terug.

0: Hier was er geen sprake van roze geur en maneschijn, maar wel van de toxische spelletjes, om een modieuze uitdrukking te gebruiken. Wel een ferme evergreen van de Human League van begin jaren 80. Don't you want me?
1: Speel nu mee met EuroMillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen, zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Kuga vanaf 24.500 euro.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké. In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japan.
6: Ibiza. Ruim.
7: Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
7: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
8: Oh, yellow!
9: Oh, zalig, hè.
10: Ja, zo helemaal alleen in de natuur. Oh.
9: Oh.
10: Oei.
9: Met een enkel.
10: Schat, ça va?
9: Nee.
10: Wat kunt er nog op staan?
9: Zo'n beetje.
10: Oh, schattig, we zitten hier midden in het bos. Ja, kom, dan moeten we naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, hè. Oh, nee. Onze verzekeringspapieren liggen thuis.
9: Sst. Hey, Kate, welke verzekeringen hebben wij? Hier zie je een volledig overzicht.
10: Ah, dat is in orde dan.
11: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.

Oké, er staat 21 september op onze kalender. Maar het is nooit een slecht moment om weg te wezen voor A Summer Holiday. Net als bij Cliff Richard in de vroege jaren 60. Evergreens uit alle mogelijke decennia en de beste artiesten van bij ons. Dat is Radio BNE. Ik ben blij dat je hier bent.

Cool and the Gang, Celebration. Waar is dat feestje? Het hangt er een beetje vanaf waar je bent of waar je naartoe gaat. Naar Antwerpen, 40 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Barriël. Op de Antwerpse ring richting Gent, 10 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Antwerpen Oost. En richting Nederland, 20 minuten tussen

0: Sint-Annelinkroeven en Deurne. Op de buitenring rond Brussel tenslotte 25 minuten filegolven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette.
1: Radio Bene, topcollectie. Radio
2: Bene. Lars de Grote.

Opgelet, jongen. You better watch out, want ze gaat over lijken bij manier van spreken. De waarschuwing kwam van Daryl Hall en John Oates. She's a man-eater. En wie is zij? Isabella A.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy. Knaldi.
2: Nu XXL promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
3: Van psychotherapie tot osteopathie. Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op heelan.be. Heelan. Helemaal welzijn.
4: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
5: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
4: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

Roger Whittaker, I don't believe in if anymore. Hallihallo, Johan van achter de schermen bij Radio Bene ging op Facebook even langs bij Herbert. En toen ik dat filmpje zag, toen dacht ik, maar ja, de Vlaamse top 10, die tune, wat was dat nu ook alweer? En kijk, op zo'n moment ben je blij dat je gewoon even kan binnenspringen bij de vrienden van het archief van de VRT. Ik heb voor jou het orkest van Adi Flor met Jumbo Jet. Bij ons bekend geworden als de tune van de Vlaamse top 10.

Adi Flor, een Duitse componist en orkestleider. Hij speelde samen met bekende zangeressen als Frans Gall en Vicky Leandros. En dit was er eentje zonder woorden van bijna 70 jaar geleden. Jumbo Jet, de tune van de Vlaamse top 10 bij BRT2 destijds. Morgen weer eentje. En nu een groepje jongelui uit de buurt van Chicago.

Ik heb hier net nog een berichtje gekregen van Severin Vermeulen via Radio Bene op VRT Max. Zo kan je altijd een berichtje sturen. Ze zegt, ja, de keizer van het Vlaamse lied nog even, zo net voor 4 uur. Goed, hè? Wiltura, hij kan niet zonder jou. Wij kunnen niet zonder Vanessa. En dat treft, want Vanessa hoor je zo dadelijk in de Radio Bene goedgezind. Fijne dag verder en tot morgen.

0: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we
2: promo koken.
3: Vanavond een currieke?
1: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
3: Amai, daar ben ik wel curieus naar.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu Philips Hue slimme verlichting. 2 plus 1 gratis. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale

0: Het is 4 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Op het assisenproces over de dood van de 14-jarige Jairon is uiteindelijk beslist dat zijn vader 23 jaar naar de gevangenis moet voor de moord op zijn zoon. De 14-jarige Jairon stierf begin 2022 in het huis van zijn vader in Turnhout. Hij was toen al wekenlang ziek, maar kreeg niet de juiste verzorging. Volgens het Assisenhof besefte zijn vader dat hij daardoor kon sterven en daarom is hij schuldig aan moord. De aanklager had 20 jaar gevraagd, het hof heeft dus een zwaardere straf uitgesproken. 4 huisgenoten van de vader krijgen straffen van 1 tot 3 jaar met uitstel, omdat ze Jairon niet genoeg verzorgd hebben. In Kortrijk in West-Vlaanderen is een vrouw van 81 gestorven nadat ze zaterdag een deel van een vals plafond op zich kreeg. Dat gebeurde in het woonzorgcentrum waar ze verbleef. De vrouw werd gewond naar het ziekenhuis gebracht, maar vandaag is ze daar overleden aan haar verwondingen. Er was volgens het woonzorgcentrum niets fout met het plafond. Er loopt wel een onderzoek, zegt Wino Bakeland van de zorggroep Heilig Hart.
1: Uiteraard hebben we initiatief genomen om te onderzoeken wat die oorzaak is. Er werd ondertussen een expert aangesteld door onze VZW om na te kijken onmiddellijk en te onderzoeken wat die oorzaak kan zijn en dan de nodige gevolgtrekking daaruit te trekken.
0: Er is een probleem met de scanners in de haven van Antwerpen, dat zegt de Socialistische Vakbond. Met die scanners worden containers onder meer gecontroleerd op drugs, maar ze werken vaak niet. Het probleem duurt al maanden en vorige week donderdag bijvoorbeeld werkten maar 2 van de 9 toestellen. Het douanepersoneel is ontevreden hierover, zegt Luc Martoni van de Socialistische Bond.
2: De risicocontainers worden normaal gescand, maar als die toestellen onbetrouwbaar zijn, kan er onvoldoende gescand worden. Het personeel is een beetje gefrustreerd, laat ons zeggen, bijzonder gefrustreerd, want zij werken met onbetrouwbaar materiaal en onze douaniers zijn zeer gemotiveerde mensen. En zij maken een beklag dat ze niet optimaal in optimale omstandigheden kunnen werken met die toestellen.
0: En in Japan zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd voor een zware tyfoon. Die trekt door de omgeving van Tokio en het regent er hevig. Ten zuiden van Tokio is een vrouw gestorven nadat haar huis meegesleurd werd door een aardverschuiving. In heel Japan zijn minstens 300 vluchten geannuleerd en sommige treinen rijden er helemaal niet. Vanmiddag is het vaak zonnig, soms wat wolken, temperaturen tot 20 graden. Morgen vrij bewolkt en tot 21 graden. Weer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel. Het is bijna 3 over 4. Naar Antwerpen 40 minuten trager op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring richting Gent een kwartier extra tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een 30 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een 30 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. In Zaventem is de rechterrijstrook dicht door een ongeval. Elders op de snelweg alleen lichte vertragingen.
4: Radio Bene, goed gezind.
5: Vanessa van Hoven.

beste voornemen voor elke dag. Zet dat op een tegeltje, print het op een t-shirt. Laat het desnoods ergens op tatoeëren, maar volg altijd de zon. Het is de mooiste ingesteldheid die er bestaat. En ze komt weer van die vier geniale jongens uit Liverpool. Heel goedemiddag. Is jouw week goed gestart? Heb je hier al veel muziek gehoord die je ook een zonnig gevoel geeft? Zeer blij mee. Ik had niet anders verwacht. Ik trek die lijn gewoon graag door. Met nu iets heel moois van Gérard Lenormand.

Gérard Lenormand met een liedje voor een Michelle die al even magisch was als haar naamgenoten die de Beatles onsterfelijk maakten. Straks over een uurtje ongeveer filmmuziek van Henry Mancini. Het volgende zou ook filmmuziek kunnen zijn, maar Badfinger schreef het gewoon voor een luisterend publiek. Harry Nilsson maakte er een wereldhit van, Mariah Carey deed dat nog eens over en Ennio Valli zorgde voor een Vlaamse versie. Without You, zonder jou. Nee.

Nee, je merkt dat ze er inderdaad nogal zenuwachtig en zelfs agressief van worden. The Police, I can't stand losing you. Udo heeft me toch een prachtig nieuw lied gemaakt over zijn dorp Nossegem en alle herinneringen die daarbij horen. Dat ga je de komende weken heel vaak horen op Radio Bene. En het is ook het lied waar ik al een hele tijd op wachtte. Het is Udo op zijn best. En wie Udo een beetje volgt, die weet dat Udo altijd minstens gewoon goed is.

0: En natuurlijk dat ze nog eens lacht naar Danny Fabri.
1: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is wow. Van Vibra.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Net zoals de nieuwe elektrische C-klasse. Kom langs of boek een testrit op mercedesbenz.be.
5: Het zijn voordeelweken bij La Perre. Met kortingen tot wel €750 op hoortoestellen. La Perre, wij maken alle oren blij. Een goede koffie, dat is verse bonen. Een scheutje melk, suiker, een toefje slagroom. Nog een toefje slagroom. Nog een klein en... 130 miljoen euro. Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro op vrijdag 25 september. Online of in je winkel.

0: Racy zong in 1979 Lay Your Love On Me. Een jaar later kwam ABBA met Lay All Your Love On Me. Compleet ander liedje met dezelfde boodschap, dezelfde drive. En dat werd een nog groter succes. Tja, met ABBA valt nu eenmaal zeer moeilijk te concurreren, dat weten we allemaal. Als je hier bij ons in de eregalerij terechtkomt, dan weet je dat je echt heel goed bezig bent. Dat je muzikale geschiedenis hebt geschreven. Johan Verminne beleefde zijn mooiste dagen op het podium. En in 2005 kreeg hij al de trofee voor een leven vol muziek.
1: Tegen de tranen binnen in mijn hart. Terwijl de zon scheen op de grote markt. Stond tussen mensen.
0: Beleefde zijn mooiste dagen op het podium. En in 2005 kreeg hij al de trofee voor een leven vol muziek.

Marvin Gaye. Ik heb via horen zeggen dat je binnenkort weggaat. I heard it through the grapevine. En waar hoor je een zeer up-to-date verkeersoverzicht? Gewoon live hier op Radio Bene. Probeer vooral goed gezind te blijven. Naar Antwerpen 25 minuten vertraging op de E313 vanaf Massenhoven en 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de Antwerpse ring richting Gent 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Op de buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Verder op de snelweg alleen lichte vertragingen.

Hoover Phonic in 2010 en vooral met een liedje dat evengoed van Burt Bacharach en Hal David had kunnen zijn. Zo goed gezongen door Noemi Wolfs. Noemi die er opnieuw bij is, dus de cirkel is weer wat rond. Anger Never Dies. En laten we hopen dat ook The Rat Pack op zondagavond er nog heel veel jaren is. Swingend het weekend uit, topmoment voor mij.

0: Tijd om lekker lang te vrijen, nog 6 keer slapen en het is weer zover. De Pointer Sisters zijn nu al opgewonden. Je merkt dadelijk hoe aanstekelijk dat is. It's a
1: Sunweb holiday. Skipas inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
2: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
3: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
2: Absoluut. Met de Pro van
4: Profel.
2: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
7: Maak je afspraak op carglass.be.
8: Het is weer Bol Tiendaagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu dierenvoeding van onder andere Felix en Shiba vanaf 32 cent per zakje. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
9: Hoe denkt u dat het rijplezier is in een BMW tweedehandswagen? Zorgeloos. Want nu geniet u van 4 jaar garantie en gemoedsrust op grondig gecontroleerde tweedehandswagens met BMW Premium Selection Label. Dit aanbod geldt ook op onze 100% elektrische BMW's. Trouwens, hoeveel energie denkt u dat een tweedehands elektrische BMW nog heeft? Wel, het is meer dan u denkt. Info en voorwaarden op bmw.be.
10: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
11: Geef 8 hamburgers.
10: Alsjeblieft. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund- en varkensgehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: als je iets post op Instagram of zo, dan kun je daar muziek onder zetten. Dat, ja, muziekje dat toepasselijk is, dat aansluit bij je boodschap. Dit zou dus perfect de aankondiging onderstreept hebben van Céline Dion, die opnieuw een reeks concerten zou geven in Parijs. I'm so excited. Voor de fans was dat het beste nieuws in jaren. De terugkeer van Céline Dion naar het grote podium. En ze stelt niet teleur, hoor. Integendeel.
1: Si l'on ne prend que la couleur que la lumière lui donne, quand la vie m'habille de noir, eh bien moi je lui parle.

Gelezen op de toets van een kind uit het eerste leerjaar. Ik sta langs de kant van de weg. Soms ben ik groen, soms ben ik rood. Wat ben ik? En dat kind had geschreven, ziek. De meester had er zelfs geen punten voor afgetrokken. Hoewel een verkeerslicht uiteraard juister was geweest. Billy Ocean, Red Light Spells Danger. Groen licht nu voor Melanie. Een mooi mens uit de jaren dat we nog massaal geloofden in Love and Peace.

0: next to you. He may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you. 'Cause all of the beautiful people do.
1: Melanie, een van de artiesten op Woodstock in augustus 1969. Ze kreeg daar $750 voor, wat veel was voor een relatief onbekende zangeres. Maar wel precies 10 keer minder dan bijvoorbeeld Janis Joplin. Gelukkig was het de hippies nooit echt om geld te doen. Hop naar het nieuws van 5 uur nu met een mooie meneer van bij ons, de Willy.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Een testrit met de nieuwe Audi A3 Sportback. Dat is horen, zien en ervaren. Design dat u raakt. Technologie die verwondert. Een Audi ervaart u vooral zelf. Vraag uw testrit aan tijdens de Audi Experience Days tot en met 12 oktober. Er is al een nieuwe Audi A3 Sportback vanaf €299 per maand in EasyLease. Met een voorafbetaling van €4.400. Aanbod voor particulieren. Info en voorwaarden op audi.be.
2: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
3: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
4: Wel, meneer, 5.317.
3: Ja, maar mijn naam is...
4: Ja, 5.317, ik weet het.
3: Oké.
2: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
2: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Oei.
7: Ja, ik kan niet langer bij hem blijven.
6: Je zoekt dus een eigen plek, ver genoeg van uw ex.
7: Ja, en hoe verder liever?
6: Ver genoeg, maar niet te ver.
7: Ah ja, voor de kinderen.
6: Weet je wat? Jij kunt daar. Imo.
8: Dat is Imo!
9: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
10: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
11: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
10: En is dat dan morgen wel opgeladen?
9: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
10: Wow.
9: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
12: Radio BNE.
13: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je

0: is 5 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En de Franstalige regeringspartijen zijn niet enthousiast over de begrotingsnota van premier De Wever. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. Het is een opmerkelijke straf, want het is meer dan wat het parket had gevraagd, zegt justitiejournalist Philip Heijmans van VRT Nieuws in Antwerpen.
1: Het was opmerkelijk, de aanklaagster had 20 jaar gevraagd. Het Assisenhof heeft 23 jaar gegeven. Ze zagen geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, ook niet in de persoonlijkheid van de vader. Hij had de kans om zijn zoon te redden, maar dat heeft hij niet gedaan door zijn blind geloof in God. De enige strafvermindering die hij heeft gekregen komt er omdat het parket en de onderzoeksrechter te traag hebben gewerkt en daardoor is het geen levenslang geworden, maar dus 23 jaar. De vader is meteen ook in de boeien geslagen om opgesloten te worden, wat op gejuich werd onthaald bij de familie en vrienden van de moeder van Jairon. De vier andere beschuldigden krijgen straffen tussen 1 en 3 jaar, allemaal met uitstel. Ze krijgen een kans om zich te herpakken, maar dus wel onder voorwaarden.
0: In Isichem in West-Vlaanderen is een fietser van 86 gestorven bij een verkeersongeval. De man reed achter een veegmachine van de stad. Die stopte plots en reed achteruit tegen de man die ter plaatse overleed. Het parket onderzoekt de zaak. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd.
2: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
0: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro. En dat is de hoogste prijs in 10 jaar tijd.
2: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat dat duurder en duurder wordt.
3: Dat baart mij toch zorgen. En ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen. Ik
4: probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terugstijgt, ga ik nog eventjes tanken.
5: Op het einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan en dat is niet simpel van ons.
0: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. En die prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen MR en Les Engagés zijn niet enthousiast over de starttekst van premier De Wever voor de begrotingsgesprekken. Ze noemen die onevenwichtig. De tekst dient als basis voor de onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van ons land. En de regering zoekt 10 miljard euro om de begroting weer op orde te krijgen. Maar De Wever heeft voor bijna 15 miljard voorstellen opgelijst. Zo kunnen de ministers tijdens de onderhandelingen nog allerlei zaken laten schrappen. De nachtelijke stakingen van de luchtverkeersleiders van Skies op de luchthaven van Charleroi gaan voort. De vakbonden gaan niet akkoord met het voorstel dat de directie tijdens het weekend lanceerde. De luchtverkeersleiders willen dezelfde nachtpremies krijgen als die van hun collega's in Luik. Sinds vorige week woensdag werken ze elke nacht niet. En daardoor moet er elke dag tientallen vluchten geschrapt worden van en naar Charleroi. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen hun 8e finales tegen Tsjechië. De Red Dragons hebben de eerste set verloren. De tweede ging wel naar de Belgen. Het staat dus 1-1. En op het WK wielrennen in Montreal in Canada heeft Luca Vierstraeten een bronzen medaille gewonnen in het tijdrijden bij de belofte vrouwen. De eerste plaats was voor een Australische, de tweede voor een Nederlandse. Phoebe Joris, de andere Belgische belofte, werd 7e. Vanavond opklaringen na een frisse nacht. Morgen starten we met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog iets warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Dankjewel, het is 4 over 5 en het wordt toch wel wat drukker. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1,5 uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Dat komt door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht, maak dus een reddingsstrook. Richting Gent, 20 minuten erbij tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Naar Antwerpen vertraag je 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven, 10 minuten op de A12 vanaf Stabroek. Op de E17 naar Gent vertraag je ter hoogte van het parkeerterrein in Kruijbeke door een ongeval. Ook daar zijn er 2 rijstroken dicht. Op de buitenring rond Gent is er hinder in Gent-Zeehaven door een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de buitenring rond Brussel 1,5 uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek door een ongeval links. In Brussel is de Reijer Centrumtunnel dicht door een defect voertuig. Verder op de snelweg gelukkig alleen lichte vertragingen.
7: Radio Bene.
8: Radio Bene, goed gezind.
7: Vanessa van Hoven.

André Hazes, een man die niet vies was van wat drama, maar soms meende hij het ook heel serieus. De Loert op de Bergen verscheen in een grot, vol glans en vol luister, de moeder van God. Maria verscheen aan Bernadette, maar dat is niet dezelfde Bernadette als die waarover de Four Tops later zongen.

Over passie en drama gesproken, dit is er ook niet naast, hè? De Four Tops over Bernadette. Het is weer tijd voor een streepje filmmuziek nu. En ik geef je wat tips. Het liedje won in 1961 de Oscar voor Best Original Song. In de film werd het gezongen door Audrey Hepburn, die geen heel goede zangeres was. En dus componeerde Henry Mancini bewust een simpel melodietje, zonder heel hoge of heel lage noten. Johnny Mercer schreef de tekst met daarin de mooie zin My Huckleberry Friend. En Andy Williams maakte er al in 1962 zijn persoonlijke lijflied van. Dan heb ik het over Moon River, inderdaad. Een van mijn favoriete liedjes aller tijden. Geschreven voor de film Breakfast at Tiffany's.

0: Peters, ze zijn ermee bezig, echt waar. Dit is alleszins de zoveelste instant klassieker. Nog zo'n voorbeeld van eigen bodem? Komt er direct aan.
1: Speel nu mee met Euromillions voor de uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro. Nu vrijdag 25 september. Online of in je winkel.
2: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Dat is
3: wauw!
2: Van Vibra.
4: Papa, morgen heb ik turnen, hè?
5: Ja, ja.
4: En zaterdag scoutsweekend.
5: Komt goed.
2: Als de was goed draait, draait het gezin goed. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor maar €7,50. Dat is
4: wauw!
2: Van Vibra.
6: Update jezelf op het FTI-festival. Check hoe we morgen alle records breken. Laat AI je training in goede banen leiden. Sporter, supporter of gewoon curieus? Ontdek meer dan 100 innovaties met topatleten en coaches. Sportsnext, 31 oktober en 1 november, Mechelen. Programma en tickets op ftifestival.be.
7: Jij? Yeah?
8: Ik wil werk maken van mijn eigen zaak. Maar ja, ik kan dat ook moeilijk tijdens de werkuren doen.
7: Wij, snappen we. Daarom kan je de experts van het startersteam van BNP Paribas Fortis op weekdagen bellen tot 20 uur voor advies. Bereikbaar hier en nu. BNP Paribas Fortis.
9: Recupel. Een babyfoon die zelf in slaap valt? Recycleer hem.
10: Licht het op, laat het op. Werkt het op stroom?
9: Tja, licht het op, laat het op, werkt het op stroom? Dan moet je recupellen in een recupelpunt. En die vind je in het recyclagepark of in de winkel.
11: Recupel.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner en krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden.

Valsevers met een Vlaamse klassieker om heel goed gezind van te worden. Misschien ben je zelf een kwartier geleden verliefd geworden op de stem en de muziek van Norah Jones. Toen kwam ze met haar debuutalbum Come Away With Me, dat overladen werd met prijzen. 3 jaar later was er al een opvolger klaar. En daarop staat een liedje dat even mooi is als de zonsopgang waarover het gaat.

Nieuwe schooljaar is 3 weken vers en die 3 letters zouden de kinderen al onder de knie moeten hebben. ABC. Met de Jackson 5 wordt het alleszins plezant oefenen. Ellen Foley, ken je haar nog? Foley heeft 5 albums gemaakt, maar ze werd wereldberoemd dankzij dat duet met Meatloaf, Paradise by the Dashboard Light. Dat ga ik niet draaien. Foley is straf genoeg om ook solo de radio te halen. Dit zat al veel te ver achteraan in mijn geheugen.

0: Foley, What's the Matter Baby? Bijna 200 kilometer file, That's the Matter. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 1 uur en 10 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost door een ongeval. Daar zijn 2 rijstroken dicht, maak er een reddingstrook. Richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Traag naar Antwerpen op de A12 vanaf Vilrijk 35 minuten. 20 op de E17 vanaf Kruijbeke en op de E313 vanaf Massenhoven en een kwartier op de A12 vanaf Stabroek. Op de E40 naar Brussel vertraag je in Merelbeke door een ongeval links. Op de buitenring rond Brussel een half uur. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Strombeek door een ongeval links. Op de binnenring 20 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel is de Rijerscentrumtunnel dicht door een defect voertuig.
1: Radio BNN, goed gezind.

0: hou haar tegen of ze gaat nog dagen door zo, hè. Susie Quattro, If You Can't Give Me Love. En ik moet daar het zwijgen opleggen, want ik heb hier een prachtige verschijning bij mij in de studio. Een hele lieve dame, een grote artieste van bij ons. Lindsay, geweldig welkom.
1: Oh, dankjewel. Ja. Het is altijd fijn om naar hier te mogen komen.
0: Maar zeer zeker. Ik heb het gevoel dat het toch weer even geleden is. Kan dat kloppen?
1: Ja, dat kan echt wel kloppen. Want het is toch wel al een aantal jaartjes dat ik eigenlijk geen nieuwe muziek gemaakt heb. Ik ben wel blijven optreden, dat wel. Maar echt nieuwe muziek maken, dat is vandaag. Ik kom vandaag mijn nieuwe single voorstellen.
0: Mag ik dan zeggen dat nieuwe muziek jou heel erg goed staat.
1: Is het waar?
0: Ja, want het is een paar jaar geleden. En ja, Kurt staat erbij. Kurt, we hebben het net gezegd tegen elkaar. Lindsay wordt geen dag ouder.
1: Oh.
0: Echt waar, echt waar. Maar je hebt ook nieuwe muziek die heel tof is. Die heel aanstekelijk klinkt. Heel erg up-to-date is. Die feel good klinkt. Terwijl eigenlijk is de boodschap helemaal niet feel good. Het is een liedje over bedrog. 1000 keer gevraagd.
1: Mm-hmm. Ja, het is... Wel, ik had het aangereikt gekregen. En ik vond het eigenlijk wel een superleuk deuntje. Daarnaast de tekst natuurlijk. Was wel iets van dat ik dacht van... Oh, ja, past dat wel bij mij? Maar uiteindelijk zing ik over dagelijkse dingen. En ook dat gebeurt in het dagelijks leven. In het leven. En ja, soms moet je daar dan ook een keer durven over zingen. En ik vond gewoon je kunt het heel snel meezingen en zo. En het is wel een zwaar thema, maar ja, soms kom je er dan toch ook gewoon beter uit.
0: Dat is waar. Het doet, qua titel leg je de link met 1000 keer bedrogen. Gaat ook over bedrog. Hele grote klassieker in de Lage Landen. Misschien gaat deze diezelfde kant op. Want ik krijg wel diezelfde vibes. En het ligt zo in het gehoor.
1: Is het waar? Ja, ik heb ook wel een goed gevoel. En afgelopen weekend heb ik het voor de eerste keer op het podium gebracht. En de mensen deden spontaan wel mee, klapten mee. Ja. En je voelt het echt wel...
0: Tot leven komen.
1: Ja, tot leven komen. Laat mij het zo zeggen, ja.
0: Iets met de mensen, kan ik me helemaal voorstellen. Ja. Lindsay is terug met nieuwe muziek. En met een nieuwe Vrienden voor het Leven editie.
1: Oh ja.
0: Dat was toch ook lang geleden?
1: Dat is ook een paar jaar geleden. Maar dat is iets waar ik echt naar uitkijk. Dat is echt zo tof.
0: Voor de mensen die dat niet kennen. De Vrienden voor het Leven.
1: Wel, dat is een concertreeks. Dat is een concerttour. Dat we samen doen met een paar artiesten. En deze keer is dat samen met Frans Bauer, Christophe, The Sunsets en ikzelf. En het is niet gewoon ieder zijn liedjes zingen. Het is gewoon... alles samen doen. En je brengt natuurlijk soms sololiedjes, maar het is ook de bedoeling dat we gewoon met elkaar gaan zingen, duetjes doen, gewoon iedereen samen op podium. En dat is gewoon zo'n toffe show, dat op 1, 2, 3 voorbij is. Als ik daaraan begin, dus we starten om 15 uur bijvoorbeeld. Ja. Ah, wel, dan vliegt dat voorbij. Dan ben ik 2 minuten verder en het is het einde. Dus dat geeft zo een fijn gevoel. En de mensen die zingen gewoon alles mee. Want de grootste hits worden natuurlijk daar gebracht. Hè.
0: Maar zo tof. Dat is voor volgend jaar, hè?
1: Dat is voor volgend jaar, ja.
0: Als dat er zo tof aan toe gaat, als dat jij er nu over spreekt, Lindsay, mag niemand dat gewoon overslaan.
1: Ja, wel. Ze moeten toch gewoon gaan komen kijken, want het is echt wel een heel tof conceptje. En met Frans Bauer, Christophe, de Sunsets, mezelf. Dus we gaan er gewoon één groot feest van maken.
0: Ik kom in elk geval. En ik stel voor dat we nu samen luisteren naar 1000 keer gevraagd.
1: Super, dank je.
0: Heel veel plezier. Kei tof dat je er was.
1: Dank je wel.

0: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op tui.be, de TUI-app of je reisagent. TUI, live happy.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het meteen. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar ook dat gevoel. Boek nu je testrit tijdens de Star Days en geniet van exclusieve voordelen bij erkend

Ja, wat kun je eigenlijk beter doen op een maandagnamiddag? 17:45, dan is lekker dansen. En dat hoeven dan uiteraard geen grote professionele moves of zo te zijn. Gewoon de spieren is helemaal losgooien en een mens kan er weer tegen. Lindsay vertelde net dat het nog zo mooi weer is buiten, nog zo zacht. Echt zomer nog, zegt ze. Ja, de komende dagen voorspellen ze nog altijd mooi weer, hè? Zullen we daar dan vooral van profiteren? Door te dansen en nog eens een terrasje te doen.

Een topgeluid uit de jaren 80. De Britse vrouwenband Amazulu. He was too good to be forgotten. Ja, volgende week is Herbert weg op Radio BNE Cruise. Maar we gaan hem zeker niet vergeten. Hij brengt elke dag verslag uit van die cruise. Ook in Klaarwakker, waar ik hem vervang. Dus mocht je bijvoorbeeld al graag het lied van je leven bestellen, doe gerust via Radio BNE op VRT Max.

dat hij altijd zo klaar wakker uit zijn ogen kijkt om 6 uur 's ochtends. Zij blijft Herbert altijd verbazen. Ik neem afscheid met een liedje uit 1928. Toen werd het gezongen door een Ruth Etting in de Broadway musical Whoopie. Later werd het ook opgenomen door bijvoorbeeld Doris Day. Maar Nina Simone maakte het wereldberoemd. Je krijgt van mij de prachtige versie van Emily Sandé in het orkest van Jules Holland. Swingende groeten en tot morgen.

0: Een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Bij Engie weten we dat het thuisladen van je elektrische wagen vragen oproept.
2: Hoe laat ik thuis het goedkoopst?
3: Moet ik wachten tot de zon schijnt?
2: En is dat dan morgen wel opgeladen?
1: Gelukkig is er Smart Charge van Engie. Jij steekt de laadkabel in en Smart Charge doet de rest. Zo gaat goedkoper laden vanzelf. Koppel je wagen gratis in de Smart App en krijg ongeveer 1 euro per slimme laadbeurt.
2: Wow.
1: Alle info op engie.be. Het voelt goed om gerust te zijn met Engie.
4: De nieuwe Volvo EX60. Stel u voor, 16 minuten helemaal voor uzelf. 16 minuten om enkele woorden in een nieuwe taal te leren. Om eindelijk dat hoofdstuk uit te lezen of om te bellen met iemand die u mist. De nieuwe Volvo EX60. Laat hem van 10 tot 80% in slechts 16 minuten. Boek nu een testrit bij uw Volvo-verdeler. Verleg uw grenzen. Elektrisch.
5: Radio BNE.
6: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je

0: 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. In Antwerpen is de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. En op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. Het Assisenhof heeft de vader van de 14-jarige Jairon veroordeeld tot 23 jaar gevangenis voor de moord op zijn zoon. Hij deed niets toen Jairon doodziek was, waardoor de jongen overleed. En daarna lag hij nog 2 maanden dood op bed. Het parket had 20 jaar cel gevraagd voor de vader, maar het Assisenhof heeft hem dus een zwaardere straf gegeven. 4 andere beschuldigden die Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon is er tevreden over.
1: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
0: Bij een grote internationale politieactie zijn bijna 500 mensen gearresteerd en er zijn 150 ton drugs in beslag genomen. De Belgische federale politie was ook bij het onderzoek betrokken, maar in ons land is niemand gearresteerd. Er deden 34 landen mee aan de actie, onder meer uit Latijns-Amerika en Europa. Heel wat vliegtuigen, schepen, voertuigen en containers zijn gecontroleerd en er zijn bijna 600 huiszoekingen gehouden. Op die manier zijn tientallen internationale criminele netwerken opgespoord en ook ontmanteld. Nu diesel morgen nog maar eens duurder wordt, zijn heel wat mensen bezorgd daarover.
2: Dat is ongelooflijk. Ik heb 36 liter, ik heb 90 euro. Dat is nog maar de helft van wat in die auto kan. Ja, dat is gewoon een hap uit het budget.
0: Er komt 3 cent per liter bij. De maximum dieselprijs wordt dan 2,5 euro en dat is de hoogste prijs ooit.
2: We moeten tanken, hè? Dus je moet ergens geraken. Dus het is een beetje triestig dat duurder en duurder wordt.
3: Dat baart mij toch zorgen en ik ben ook aan het kijken naar alternatieve transportmogelijkheden om daar toch op te besparen.
4: Ik probeer het wel in het oog te houden. Dus eigenlijk de dag voordat het diesel terug stijgt, ga ik nog eventjes tanken.
5: Op het einde van de maand, ik zie dat het alleen moeilijk zijn om met de auto te gaan. En dat is niet simpel voor ons.
0: Stookolie wordt vanaf morgen ook duurder. Voor een levering boven de 2000 liter betaal je tot 1,58 euro per liter. En de prijsverhogingen zijn een gevolg van de oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. De Franstalige regeringspartijen, MR en Les Engagés, zijn niet enthousiast over de starttekst van premier De Wever voor de begrotingsgesprekken. Die tekst dient als basis voor de onderhandelingen over de inkomsten en uitgaven van ons land. En de regering zoekt 10 miljard om de begroting op orde te krijgen, maar De Wever heeft voor bijna 15 miljard voorstellen op de lijst. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1 en Steffi Merlevede, dat is een duidelijke overwinning voor de Dragons.
6: Ja, je mag het een statement van de Belgen noemen die echt wel groeien in het toernooi. Ze begonnen wel nog moeizaam aan die match tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. Set 1 ging met 25-20 naar de agressief spelende Tsjechen. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral de Belgische hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er meer door. En het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. Maar vanaf set 3 namen de Red Dragons echt de controle. Alles lukte plots, aanvallend en blokkerend. Het werd echt een demonstratie. En de Tsjechen die waren ontredderd. 25-14 en 25-15, dat waren de duidelijke setstanden. In de kwartfinale spelen de Red Dragons woensdag opnieuw tegen Servië of Slovenië. Die twee landen spelen straks nog tegen elkaar.
0: Dankjewel, Steffi. Vanavond opklaringen en een frisse nacht. Start morgen met nevel of mist. In het zuiden van het land wordt het zonniger met maxima rond 20 graden. Woensdag zonnige periode en nog een beetje warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: op skivakantie vanaf €299 per persoon. Inclusief skipas? Nooit gedacht. Toch gedaan? Met Sunweb.
1: Koken voor een heel leger, dat kan tellen.
2: Geef 8 hamburgers.
3: Alsjeblieft.
1: En dan met een actie die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op een pak XXL rund en varkens gehakt. Dat is maar €4,29 voor 800 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
5: Volkswagen. Het snelste 5G van Proximus voor je zaak? Wat een verschil. Als ondernemer altijd en overal ultrasnel online? Vraag persoonlijk advies aan een business expert. Proximus. Think possible.

0: Leef gerust voluit. Omdat je weet dat je kan rekenen op het grootste gezondheidsfonds van het land. CM. Leef gerust.
1: Proximus stelt voor de snelste 5G. Wat een verschil.
2: Ja, probleem. Ik wil een filmpje van mijn voorgerecht sharen, maar wel liefst voor het dessert er is.
1: Upload aan topsnelheid met 5G. Nu met 70 gigabyte voor €18,99 per maand, 1 jaar lang. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Het is weer Bol 10-daagse. En bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu robotstofzuigers, zoals de Dreamy L10S voor €379. En alleen vandaag de Garmin Vivo Active 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
4: DSM. Het is back to cook bij DSM Keukens. Bij aankoop van je nieuwe keuken krijg je nu een gratis keramisch werkblad en een koekerkraan. DSM Keuken. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
5: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
6: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
5: Op en top professioneel. Met de pro van...
7: Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Nu met speciale condities. Kijk op profel.be.
8: Nog voor jij kan denken...
9: Ik heb gelijk geen energie.
8: Krijg je van Heelan al een terugbetaling voor je psychotherapie? En nog voor je beseft dat je conditie achteruit is gegaan? Zie je al een deel van je sportabonnement terug op je rekening staan? En nog voor...
10: Oh, mijn rug zit vast.
8: Heeft je osteopaat je al met de juiste... Verrast?
11: Excuseer, ik lig toch op een kamer alleen?
8: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
12: Het is British Week bij Mini. Dus, keep left. Als je ons komt bezoeken, zeg gerust a blimey. Als je voor de Mini van je dromen staat. En vooral, keep calm. Als je hem koopt. Want wie weet, betalen we hem terug. Kom tussen 19 en 26 september langs bij je Mini-partner. En krijg je Mini misschien terugbetaald. Info en voorwaarden op mini.be.
13: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
14: Promo koken.
15: Vanavond de currieken?
13: Ja, met Scampi. Want onze diepvrieskampies zijn nu 1 plus 1 gratis.
15: Amai. Daar ben ik wel curieus naar.
13: Koken en besparen doe je met de Superplus deals van Delhaize. Mee met het leven.

0: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
1: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
0: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
2: Code Yellow!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Tegen klanten met een sterretje in de ruit, dan zeg ik altijd dat zoals een lus in een pul. Dat moet gestopt worden, anders rafelt dat uit. Het is beter dat ze de schade laten herstellen voordat die groter wordt. Onlangs reed een klant met een ster gewoon over een spoorweg. En krak, een barst over de hele voorruit. Door de schokken barst het sterretje verder. Een sterretje kleiner dan 2 euro kunnen we perfect herstellen. De ruit is weer stevig, het is goedkoper dan een vervanging en klaar in 45 minuten.
5: Maak nu een afspraak op carglass.be. Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Zeg, klopt dat hier?
6: Wat?
5: Hier staat op alle modellen.
6: Ja, ja.
5: En die prijzen, zijn die gecheckt?
6: Absoluut.
5: De Ford Kuga vanaf €24.500.
6: Yep.
5: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
6: Oké. In september bij Ford. Niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
7: Radio Bene.
8: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: 7 uur, goedenavond, VRT Nieuws met Brecht Schabrigs. Het Hof van Assize in Antwerpen heeft de vader van Jairon veroordeeld tot 23 jaar cel voor de moord op zijn zoon. De man greep niet in toen de jongen 4 jaar geleden ernstig ziek was, waardoor hij overleed. Daarna liet hij hem nog 2 maanden op een bed liggen. Het parket had 20 jaar cel gevraagd. Het Assisehof heeft hem dus nog zwaarder gestraft. 4 andere beschuldigden die in hetzelfde huis woonden en Jairon niet genoeg hebben geholpen, kregen voorwaardelijke straffen. De moeder van Jairon, die wekenlang geen nieuws kreeg over haar zoon van 14, is tevreden over de straf voor haar ex-man.
1: Het is echt een last dat van onze schouder afvalt. We zijn echt opgelucht. We zijn zeer tevreden ook met het proces, het verloop ervan. Hoe zwaar en hoe emotioneel het ook voor ons geweest is geweest. Hebben we wel echt gezien dat de jury, dat het hof hier aan te pas moest komen.
0: De jongen van 15 die afgelopen weekend een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. Hij crashte met zijn bromfiets tegen een wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. De jongen was onder invloed van drugs. In de Verenigde Staten weigeren Amerikaanse televisiezenders om de taken van nieuwszender CNN over te nemen in het Witte Huis. Sinds vorig weekend krijgen ploegen van CNN, ook Politico en MS Now geen toegang meer tot de ambtswoning van president Trump, omdat hij vindt dat zij alleen fake news brengen. In de VS hebben de verschillende zenders een beurtrol om beelden te maken van de activiteiten van de president. En uitgerekend vandaag reist Trump vanuit Washington naar New York voor de VN-top en het was de beurt van CNN om beelden te maken. Andere media weigeren nu om in te springen. De geviseerde nieuwsmedia stappen ook naar de rechter om de beslissing van Trump aan te vechten. Op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Een verslag van Steffi Merlevede.
2: Het begon wel nog moeizaam tegen Tsjechië. Serverend en aanvallend was het niet goed genoeg. En set 1 ging met 25-20 nog naar de agressief spelende Tsjechië. Maar geleidelijk aan kwam er meer evenwicht. Vooral hoofdaanvaller Ferre Reggers kwam er door en het Belgische vertrouwen groeide. Ze wonnen de tweede set na een aarzelend einde nog met 26-24. En vanaf set 3 namen de Belgen echt de controle. Alles lukte, zowel aanvallend als blokkerend. Het werd een demonstratie. De Tsjechen waren ontredderd. 25-14 en 25-15 waren de duidelijke setstanden.
0: Het weer vanavond opklaringen. Vannacht koelt het af tot 11 graden. In de ochtend nevel of mist. Overdag krijgen we veel wolken. In het zuiden is het wat zonniger. Temperaturen tot 20 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Nieuw, een wasmiddel waarmee je was en je budget goed draaien. Wow. Nu Vibra WeCare wasmiddel. 3 1,5 liter flessen voor €7,50. Dat is van Vibra.
1: Het is weer Bol Tiendaagse en bij Bol hebben we weer heel veel deals voor jou gevonden. Nu extra groot voordeel op Samsung, met onder andere smartphones en televisies. En alleen vandaag de Garmin VivoActive 6 smartwatch voor €229. Ga dus snel even bollen.
2: Tot en met 18 oktober bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Een Mercedes, dat voelt als thuiskomen.
4: Ervaar het zelf tijdens de Star Days en ontdek onze exclusieve voordelen op mercedesbenz.be.
5: Knaldi!
6: Nu bij Aldi een promo met pit op druiven zonder pit. Dat zijn lekkere verse druiven voor de knaldiprijs van maar €3,50 per kilo. Aldi, altijd slim.

0: inclusief. Nooit gedacht, toch gedaan. Bij Sunweb zit je skipas altijd in je pakket.
1: Knaldi! Nu XXL-promo bij Aldi. 600 gram Belgische kippenborstfilet kopen, 600 gram gratis. Dat zijn twee pakken verse Belgische kipfilet voor de knaldiprijs van maar €7,49. Aldi, altijd slim.
2: Profiteer in september van megastockdeals bij Ford. Nu, zeg, klopt dat hier?
3: Wat?
2: Hier staat op alle modellen.
3: Ja, ja.
2: En die prijzen zijn die gecheckt?
3: Absoluut.
2: De Ford Puma vanaf €19.900.
3: Yep.
2: Oh, sorry. Ik ben aan Ford. Lees jij de rest maar.
3: Oké.
4: In september bij Ford, niet te missen. Megastockdeals op alle modellen. Ford. Voorwaarden bij je Ford-verdeler en op Ford.be.
5: En er trekt een actieve onweerszone over het land met...
6: Oh, schat, kijk eens naar de lucht. Amai, dat is volledig grijs.
7: Och, en onze auto staat op de oprit. Oh. Oei, dat staat hier vol bomen.
6: Ja.
7: Weet je wat als zo'n tak weegt? Zeg, ons verzekering is toch nog in orde?
6: Hey Kate, welke verzekeringen hebben wij? Eerst een volledig overzicht. Ja, het is in orde.
7: Oef, dat is een pak van mijn hart.
6: Ja, schat.
8: Je schadeverzekeringen vlot afsluiten, opvolgen of schade aangeven? No stress. Kadit. KBC beweegt met je mee.

0: Leef gerust, met volle teugen. Omdat je voor je gezondheid en alles wat daarbij komt kijken, op ons kan rekenen. CM. Leef gerust.
1: Radio Bene.
2: Je vindt ons op DAB+, VRT Max, je smart speaker en je digitale televisie.

0: jongen van 15 die zaterdagavond laat een ongeval heeft veroorzaakt in Lievegem in Oost-Vlaanderen moet naar een gesloten instelling. Dat heeft de jeugdrechter beslist. De jongen crashte met zijn bromfiets tegen een geparkeerde wagen en een vrachtwagen nadat hij was weggevlucht voor een politiepatrouille. Hij was zonder invloed van drugs. Meisje van 18 dat achterop zat is in levensgevaar. In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft twee masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierret vertelt waarom.
1: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: De verstoringen van de internationale oliemarkt maken ons meer afhankelijk van de Verenigde Staten, dat zegt expert Thijs van de Graaf van de UGent. De maximumprijs van diesel bereikt morgen een recordniveau van 2,5 euro per liter. En dat komt door het conflict in het Midden-Oosten en de aanvallen op raffinaderijen in Rusland. En daarom zijn de Amerikaanse raffinaderijen nu een levenslijn voor Europa, zegt van de Graaf.
2: De raffinaderijen daar die draaien overuren en geplande onderhoudsbeurten worden uitgesteld. Dus dat systeem zit helemaal tot op het maximum gerekt en dat is goed voor ons. Het grote gevaar, dat is dat president Trump beslist van ja, ik zit hier met verkiezingen in november, de midterms, die hoge brandstofprijzen, ook in de VS trouwens, die doen mij pijn, electoraal gezien. Dus ik ga exportbeperkingen opleggen van bijvoorbeeld diesel en benzine om de prijzen hier aan de pomp naar beneden te halen.
0: In Duitsland hebben tienduizenden mensen betoogd tegen de besparingen in de autosector. Vooral werknemers van de grote Duitse merken Volkswagen, Mercedes, BMW en Audi. Er verdwijnen alsmaar meer banen in de Duitse auto-industrie en dat is volgens de werknemers het gevolg van slecht beleid. De politiek moet actie ondernemen, zegt deze man liever, tegen de oneerlijke concurrentie uit China en de Amerikaanse handelstarieven.
3: Dass eben dieser unlautere Wettbewerb mit den chinesischen Herstellern, aber auch die Zollpolitik von USA korrigiert wird.
0: Sport op het EK volleybal gaan de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar na dat moeilijk begin waren ze duidelijk de betere. Dat zag ook spelverdeler Stijn Dulst.
4: We hadden een bepaalde flow beet na die tweede set. Ja, dan ging het eigenlijk vrij gemakkelijk. En was het vrij spelen, ook voor mij. Ik voelde het ook van oké, hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
0: En woensdag in de kwartfinale wacht Servië of Slovenië. Het weer vanavond opklaringen, vannacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken. 24 uur per dag, maar niet voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die binnenkort te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig mediafiguur Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat dat mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne Knodder van de VZW.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het schip van 130 meter lang heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: En op het EK volleybal mogen de Belgische mannen naar de kwartfinales. De Red Dragons wonnen vanmiddag met 3-1 van Tsjechië. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna waren ze duidelijk de betere, zegt spelverdeler Stijn Dulst.
3: We hadden een bepaalde flow na die tweede set. Ik voelde het ook van hier kan ons niets meer overkomen. Ook in die vierde set wisten we van, we moeten agressief starten. En dan denk ik dat de veer helemaal brak bij hen.
0: In de kwartfinale woensdag wacht Servië of Slovenië. Vanavond opklaringen, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist aan de kust. Lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: VRT Nieuws met Brecht Schabriks. Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum, en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horecazaken en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete tot €500 krijgen. Er is controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Documentairemaakster Tess Uiterhoeven verdedigde in de afspraak die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: In de haven van Zeebrugge is voor het eerst een vrachtschip aangemeerd dat grotendeels op zeilen en dus op wind vaart. Het verbruikt daardoor 80% minder brandstof. Het heeft 2 masten die bijna 90 meter boven het water uitsteken. Er is een motor, maar die wordt zo weinig als mogelijk gebruikt. Rederij CMA CGM heeft mee geïnvesteerd. Toon Pierre vertelt waarom.
2: Eerst en vooral willen we daar de technische expertise van opbouwen om dan later kunnen uitbreiden naar grotere containerschepen. Een andere belangrijke reden is natuurlijk ook voor de klanten, naar de klanten toe. Er zijn klanten die actief op zoek zijn naar dergelijke oplossingen. Opnieuw vrij uniek in de markt.
0: In het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen dag ruim 200 vluchten geannuleerd door een technisch probleem bij de Britse luchtverkeersleiding. De luchthavens van Belfast in Noord-Ierland, Glasgow in Schotland en Southampton in Engeland werden het zwaarst getroffen. Het was al de 2e storing in enkele weken tijd bij de luchtverkeersleiding. Begin september werden ruim 2000 vluchten en 300.000 passagiers getroffen. Er zou geen link zijn tussen beide incidenten. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Sport. Op het EK volleybal hebben de Belgische mannen zich geplaatst voor de kwartfinales. De Red Dragons wonnen hun 8e finale tegen Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam. Hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laten we hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Ja, in de kwartfinale wacht Slovenië of Servië. Die 2 landen spelen nu tegen elkaar. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris, van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist aan de kust, lage wolken. Die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden is het zonniger morgen. Temperaturen tot 21 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Het is 11 uur, goedenavond, VRT Nieuws met zijn Brecht Schabrigs. Gianni Infantino, de voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten en dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart opnieuw kandidaat om voorzitter van de FIFA te zijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Dat ook daders van kindermisbruik aan het woord komen is nodig om misbruik te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uitroeven gezegd in De Afspraak. Ze reageerde op de controverse over de documentaire Het Bestaat, die vanaf volgende week te zien is. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Ik denk dat wij het ook hebben gemaakt, net omwille van, voor mij was dat nieuw, die informatie, 7 keer meer kans dat je misbruikt wordt door iemand die dat je graag ziet hè, als kind, waardoor dat heel verwarrend is. En ik denk dat het vooral een wake-up call is dat wij als maatschappij, als omstaander, als ouders, als vrienden, als buren, moeten beseffen dat we ook moeten blijven praten over dit onderwerp. Ja. Niet alleen als het een vreemde man is, maar als het inderdaad iemand is die dat wij ook graag zien.
0: Het alcoholverbod in het centrum van Brussel is verlengd met 4 jaar. Dat heeft de gemeenteraad van de stad vanavond beslist. Het verbod geldt voor de openbare ruimte in de voetgangerszone en de verschillende wijken van het centrum en dat 24 uur per dag. Er is een uitzondering voor de terrassen van de horeca en tijdens officiële evenementen. Wie het niet naleeft, kan een boete krijgen tot €500. In een klein appartement in Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijk omstandigheden en de bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatig dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. En op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Het weer in de loop van de nacht nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Temperaturen morgen tot 21 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Oesmens Brecht Schabriks. Dat ook daders van kindermisbruik hun verhaal doen is belangrijk om seksueel geweld te voorkomen. Dat heeft documentairemaakster Tess Uiterhoeven gezegd in De Afspraak. Zij reageerde op de controverse over Het Bestaat, de documentaire over kindermisbruik die vanaf volgende week te zien is op streams. De reeks laat na slachtoffers en hulpverleners ook daders aan het woord. Zij verdedigt die keuze.
1: Het is zo broodnodig dat wij hier als maatschappij leren over praten.
2: Ja.
1: In de eerste plaats om de slachtoffers te kunnen voorkomen in de toekomst. We zijn uiteraard begonnen met slachtoffers. Ik denk dat het een logische
2: uiteraard,
1: stap is. Dat is ook hoe de documentaire in elkaar zit.
2: Mm-hmm.
1: Maar dat is gegroeid door te praten met die verschillende experten. De politie bijvoorbeeld, die zei ons van de preventiewerking, stop it now. Elke man die zij kunnen stoppen, moeten wij niet achteraan zitten.
0: In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat ooit voor de CDU en voor het eerst onder de kiesdrempel. En zo verdwijnt de partij uit het parlement in Mecklenburg-Vorpommern. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalt vandaag dat hij niet opstapt, ondanks de desastreuze resultaten in nu al 2 deelstaten. In Parijs zijn tijdens een gedwongen ontruiming van een appartement 75 katten gevonden. De dieren leefden er in erbarmelijke omstandigheden. De bewoonster leidt vermoedelijk aan het syndroom van Noah. Daarbij haal je dwangmatige dieren in huis terwijl je niet in staat bent om ervoor te zorgen. Een aantal katten zijn naar een kliniek gebracht. Voor de andere zoekt een dierenrechtenorganisatie opvang. Gianni Infantino, de voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, staat open voor een hervorming van het bestuur. Dat schrijft hij in een brief aan de 211 nationale voetbalbonden. Infantino wil een overlegorgaan oprichten. Dat moet tot meer transparantie en participatie leiden, zegt hij. En hij wil ook een onafhankelijk onderzoek naar hoe de FIFA bestuurd is. De Zwitser ligt zwaar onder vuur na enkele misstappen. Zo wilde hij zonder overleg een deel van de FIFA verkopen. Dat plan is na hevig protest afgevoerd. En tijdens het WK afgelopen zomer ontstond de indruk dat er politieke inmenging was bij het kwijtschelden van een rode kaart. Infantino is in maart kandidaat voor een nieuwe termijn, maar heel wat bonden willen dat hij opstapt. Op het EK volleybal spelen de Belgische mannen woensdag de kwartfinale tegen topland Slovenië. Dat versloeg vanavond Servië in de 8e finales met 3-0. De Red Dragons versloegen eerder vandaag Tsjechië met 3-1. Ze verloren nog de eerste set, maar daarna was België duidelijk beter, zegt speler Pieter Koolman, die hoopvol is.
3: Al was de start wel moeizaam en hebben we een set slecht gespeeld, dan een set oké, en winnen we die. En dan 2 sets heel goed en die winnen we dan overtuigend. Dus laat ons hopen dat we woensdag de Red Dragons van de laatste 2 sets zien en dan zit er misschien iets in.
0: Het weer in de loop van de nacht, nevelig en fris van 1 graad in de Ardennen tot 11 graden aan zee. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar, voldoende verluchten dus. De dag begint met nevel of mist. Aan de kust lage wolken en die breiden zich uit naar de rest van het land. Aan de Franse grens en in het uiterste zuiden morgen zonniger, temperaturen tot 21 graden. Zo maandag 21 september zit erop. Een goede nacht.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven.

0: RT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voorpommeren is de lijsttrekker van de CDU opgestapt. De Christendemocratische Partij haalde bij de deelstaatverkiezingen gisteren amper 4,9% van de stemmen voor het eerst onder de kiesdrempel. De partij verdwijnt daardoor uit het parlement in Mecklenburg-Voorpommeren. De radicaal-rechtse partij AfD is er nu de grootste met 38% van de stemmen. De partijvoorzitter van de CDU, bondskanselier Merz, herhaalde vandaag nog eens dat hij niet opstapt, ondanks de slechte resultaten voor zijn partij in nu al twee deelstaten. Er is al heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord, onder meer voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie.vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De documentaire is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in Haasdonk, bij Beveren, Kruibeke, Zwijndrecht in Oost-Vlaanderen, is een motorrijder levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval. De motorrijder kwam zwaar ten val toen een bestelwagen de oprit van een landbouwbedrijf verliet. Het parket is een onderzoek gestart. Door het ongeval was er een tijd lang lokaal hinder voor het verkeer. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KNMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is ook kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen dan tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.

Ik kan bergen verzetten. Kan grenzen verleggen. Kan de tijd laten stilstaan, verliezen en doorgaan.

0: neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg door, dus heb je dan niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier moet je opletten. Er wonen twee mannen.

Ik voelde me eerst een beetje belacht. Ik dacht eens net of er wat aan me knapt. Maar toen kreeg ik die gaten in de gaten. Ik dacht nog even, hoe heb ik het nou?

jas. Ik ben een geboren eenzaam mens. Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch die jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: twee uur. Goedenacht, VRT Nieuws met Joppe Matijn. In het noordoosten van de Verenigde Staten is er een tijd lang grote hinder geweest voor het vliegverkeer. Onder meer op de luchthavens van Philadelphia, Boston, New Jersey en New York werd het vliegverkeer stilgelegd. Honderden vertrekkende vluchten liepen vertraging op en veel aankomende vluchten moesten uitwijken naar andere luchthavens. De hinder werd veroorzaakt door een storing bij de luchtverkeersleiding. De voorbije dag waren er ook al gelijkaardige problemen voor het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk. In het British Museum in Londen mogen bezoekers voortaan geen foto's meer nemen bij het tapijt van Bayeux. Dat beroemde tapijt, een borduurwerk van bijna 1000 jaar oud, is normaal te bezichtigen in Frankrijk, maar werd voor 1 jaar lang uitgeleend aan het museum in Londen. De tentoonstelling werd eerder deze maand geopend en is razend populair. In totaal worden tot 1 miljoen bezoekers verwacht. Alle tickets tot 31 december zijn intussen al uitverkocht. Bezoekers krijgen ongeveer 40 minuten de tijd om het tapijt te bekijken. En ze mochten aanvankelijk ook foto's nemen, maar omdat dat hinder veroorzaakt, wordt dat nu verboden. Dat het tapijt door Frankrijk aan het Verenigd Koninkrijk werd uitgeleend, is controversieel. Volgens kenners was het werk te fragiel om verplaatst te worden. Er is heel wat controverse ontstaan over de docu-reeks Het Bestaat, die vanaf volgende week wordt uitgezonden op streams. De reeks gaat over kindermisbruik en laat ook daders aan het woord. Onder meer ook voormalig VRT-gezicht Sven Pichal. Hij is veroordeeld voor het bezit van beelden van kindermisbruik. Voor hulporganisatie .vzw, die slachtoffers van seksueel misbruik helpt, is het goed om daders aan het woord te laten, omdat het mensen met pedofiele neigingen kan aanzetten om hulp te zoeken. De docu-reeks is dus pijnlijk, maar ook nodig, zegt Anne de Knodder van .vzw.
1: Voor slachtoffers individueel kan het wel eens pijnlijk zijn, want slachtoffers worden makkelijk getriggerd door iets, krijgen dan soms herbelevingen. Maar als ik over de bredere maatschappij spreek en de lessen die kunnen getrokken worden, dan ben ik enorm blij met deze documentaire. Ik denk dat seksueel geweld in onze maatschappij het grootste onderschatte probleem is dat er bestaat. Als je kijkt naar een gewoon klasje, lagere school of kleuters, dan mag je eigenlijk nemen dat op elk van die klasjes 1 tot 2 kinderen het meemaakt.
0: En in Hasselt in Limburg heeft de politie 2 zestigers opgepakt voor het stelen van peren. Het gaat om een man en een vrouw. Ze zouden verschillende seizoensarbeiders ingezet hebben om peren te plukken, maar hadden daarvoor geen toelating. Het parket heeft een onderzoek geopend. De man is intussen ook aangehouden. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen van 1 tot 11 graden. Het KMI waarschuwt voor CO-gevaar. Er is kans op nevel of mist. Na de ochtend afwisselend zon en wolken en temperaturen tot 21 graden. Meer op 14nieuws.be.